0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
2: Dit is Top. Top Headlines.
3: Goedemorgen. Op het Assize-proces over de dood van Jayron is de vader schuldig aan moord op zijn zoon. Dat heeft de Assize-jury in Antwerpen beslist. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. De voorzitter van het Hof las de beslissing van de jury voor.
4: Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jayron aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten medische hulp in te roepen. Dat eerste beschuldigde, Randy Manuela, hierbij met voorbedachtheid handelde, kan onmogelijk betwijfeld worden.
3: 4 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig bevonden omdat ze de jongen geen eten gaven en niet verzorgden met de dood tot gevolg. Nog 1 andere is vrijgesproken. Maandag beginnen de debatten over de strafmaat. De VS en Denemarken hebben een akkoord gesloten over Groenland. Dat bevestigen Denemarken en Groenland nadat Amerikaans president Trump de deal eerst aankondigde. De VS zal onder meer zijn militaire aanwezigheid op Groenland verhogen. En het akkoord moet ook verhinderen dat Rusland en China een militaire basis op Groenland kunnen bouwen. Eerder had Trump er nog mee gedreigd om Groenland te annexeren. En in ons voetbal heeft AA Gent met 2-1 gewonnen tegen Standaar. Gent verloor dit seizoen nog niet en pakt 19 op 21. Het wordt zo voorlopig alleen leider met 3 punten meer dan Union dat morgen nog speelt. Standaar staat 6e. We krijgen een bewolkte dag. Lokaal is een bui niet uitgesloten. Maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen. Daarna klaart het op en is het droog. We halen zo'n 21 graden. Vanaf maandag zonniger en warmer.
2: Dit is...

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immos Koopman!
5: It's a Sunweb holiday.
4: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: 7 uur. We geven zometeen een stevige schop onder de kont van het weekend. Eerste top headlines met Emiel.
1: Goedemorgen. Opgeluchte reacties bij de familie van de overleden Jairon na het assiseproces over zijn dood. De vader van Jairon is schuldig aan moord op zijn zoon. 4 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig omdat ze de jongen geen eten gaven en niet verzorgden, met de dood tot gevolg. Nog 1 andere werd vrijgesproken. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. Je hoort de moeder van Jairon.
2: Ik heb een heel opgelucht gevoel en ja, gewoon echt naar Jairon, gewoon van oh, eindelijk jouw moordenaar, die wordt berecht. Eindelijk heb je een stem gekregen in dit proces, eindelijk.
1: In totaal zat de Assize jury in Antwerpen meer dan 8 uur samen. Maandag worden de debatten over de strafmaat gevoerd. Als er op vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest de regering De Wever haar meerderheid. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Politiek journalist Karel Latreyn legt uit.
3: Vlaams Belang zet druk op de N-VA. Ze halen hun op 1 na beste score in lange tijd. 28% was het ooit in maart 2020. Net voor de vorige verkiezingen nog 27,4 en nu 27,8%. Het Vlaams Belang is echt fors groter. De twijfelende N-VA-kiezers, die zijn er altijd al geweest, die zijn hun kar voorzichtig aan het keren.
1: Vlaams Belang krijgt er 6 zetels bij, N-VA verliest er 4 en ook de andere oppositiepartijen boeken winst. PvdA, PTB krijgen er 8 zetels bij, de PS 3. En in ons voetbal heeft AA Gent met 2-1 gewonnen tegen Standaar. Gent verloor dit seizoen nog niet en pakt 19 op 21. Het wordt zo voorlopig alleen leider met 3 punten meer dan Union dat morgen nog speelt. Standaar staat 6e. We krijgen een bewolkte dag. Lokaal is een bui niet uitgesloten. Maximaal tot 22 graden. Morgen begint met regen. Daarna klaart het op en is het droog. We halen zo'n 21 graden. Vanaf maandag zonniger en warmer.
4: Top check-in zit erop. Luisteraars Eline uit Olen en Hannes uit Zwalm hadden een correct stoelnummer.
5: 391B.
6: 637J.
4: Jij wint een reischeck van 2500 euro!
6: Oh, zalig!
4: Bedankt om zo massaal in te checken. En graag tot de volgende vlucht. Alexander Balkens.
0: Het is nog donker buiten, maar ik steek zoveel zonnige muziek in je zaterdag dat de zon er spontaan van gaat opkomen. Dit is Last Frequencies.

Erika Uitbrecht merkt het al zeer goed op in de Topradio BE-app. Ze stuurt, jij slaapt daar in die studio zeker. Ik zie het als een compliment, Erika. Dankjewel voor je berichtje. Het is inderdaad dag 6 van de 6 voor mij. Straks is even Gijsels wel gewoon terug, dus geen nood. Ik ben hier maar tot 10 uur vanochtend. Eerst samen gewoon goed wakker worden met heel veel fijne muziek en met jouw weekendplannen. Want het is nog geen 7:10 en je bent al wakker. Dat moet een goede reden hebben. En precies die reden mag je mij ook doorsturen. Met andere woorden, waarom ben je al wakker en waar kijk je naar uit dit weekend? Laat dat maar eens even weten met een berichtje in de Topradio BE-app.

0: Lieve uit Ronsen stuurt dat ze al van 5:15 onderweg is als zelfstandig thuisverpleegkundige. En waar kijk jij naar uit dit weekend? Of hoe ziet jouw weekend eruit? Ben je ook een van die vele weekendwerkers? Of is dat gewoon 2 dagen volop ontspannen? Dat mag je mij laten weten in de Topradio BE-app. Ik zorg ondertussen voor de bijpassende muziek. Met zometeen onze Top Tune of the Week, want Miley staat al voor de deur.
1: Een topstudent maakt van alles mee. Met een kater in de les zitten. Je hond die je cursus verslindt. Of een iets te persoonlijke foto in de verkeerde WhatsApp-groep zetten. Wat is jouw ultieme studentenfail? Stuur jouw gênante verhaal nu door via topradio.be of de Topradio BE-app. Word topstudent 2026 en win een kotfeest voor jou en je vrienden. Top. We make you move. We make you move.
2: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
3: Nog even, alles goed.
2: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
4: Come on.
2: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
5: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
4: Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
6: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
4: Ja.
6: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
4: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
6: Oef, dat is een pak van mijn hart.
4: Ja, ja, oh. Ja, schat.
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
8: Nu bij Aldi, 1+1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
9: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel-gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel-verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
10: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
11: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
10: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij... gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: rustdag, misschien ook wel een uitkaterdagje, Jari. Het is ook feest bij Steven uit Sint-Niklaas. Want hij moet vandaag pakjes bezorgen op zijn verjaardag. Een hele dikke proficiat, Steven. En als je nu naar de radio aan het luisteren bent en zoiets hebt van ik heb eigenlijk helemaal nog geen plannen vandaag, dan stuur ik jou straks misschien wel last minute naar het Sunset Festival. Na 9 uur ga ik je vertellen wat je moet doen om kans te maken op dat enige duo-ticket dat ik hier nog heb liggen.
1: Dit is de top tune of the week.
2: Miley, Bass Persuades.
1: We make you move.

0: het weekend van top met Regard en Ride It. Dat weekend is vooral ook zeer goed begonnen voor Hannes uit Zwalm. Hij won gisterenochtend €2.500 aan reisbudget. Zometeen nog eens terug naar dat moment. Tristan uit Wellen en Davy uit Roeselare laten ondertussen ook weten in de Top Radio BE-app dat ze aan het werk zijn. En ook Bram uit Lokeren moet een hele dag werken, maar de muziek maakt gelukkig wel veel goed. Dus geef er een lap op, stuurt hij. Dat is maar een woord, Bram.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Oh, zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
4: Oh, oei. Met een enkel.
1: Schat, ça va?
4: Nee.
1: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
1: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tiesbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
6: Dag manneke.
7: Hey.
6: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
7: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
6: Oké, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
7: Ook landbouwer.
6: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
7: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
6: Ja, slim.
5: Denk aan de volgende generatie. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
8: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: In de disco.
10: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
9: Draai een keer in het rond.
10: Ook niet nodig. Bij elke €15 krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
9: Oh, oh,
10: OK, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.

0: was tot gistermiddag onze top tune of the week. Mau P, Just a Little Bit More, kwam meteen ook nieuw binnen in de Top Hit 40.
1: Top Check-in.
0: Nog gisteren de finale van de tweede en meteen ook de laatste week. Top check-in bij Brian en Louis in de ochtendclub. Er stond €2.500 aan reisbudget op het spel voor Bram uit Zwalm, want hij had stoelnummer 637J.
2: Ik zie inderdaad dat er al meteen iemand belt. We gaan even een kleine check doen. Vraag 1. Wat is het stoelnummer op je boardingpas?
3: 637J.
2: Dat is ook het stoelnummer waarnaar wij op zoek zijn. Dus dat is al goed nieuws, maar nu nog even checken of jouw naam ook klopt met de naam die in ons systeem staat. Beste 637J, wat is jouw naam?
3: Hannes Derbe.
0: Hannes?
3: Yes?
0: Jij wint een
2: reischeck van €2.500!
3: Ja, zalig, dank u.
0: Hannes had nog geen idee wat de bestemming precies wordt, want hij gaat normaal gezien nooit op vakantie. En dat kan hij nu wel doen, samen met zijn vrouw en zijn twee kinderen. Dankzij de top check-in, het is hem meer dan gegund, echt waar.

0: Ik was gisteravond naar de Party Room XL aan het luisteren met Wouter en Henok.
1: Dit is top.
0: En ze hadden het over een van de grote nieuwsberichten van de afgelopen week. Het verbod op de sociale media voor kinderen jonger dan 13 jaar. Tussen de 13 en de 15 jaar kan het wel, maar met toezicht van de ouders. Dat heeft de Europese Commissie deze week beslist en bekendgemaakt. En ik zag ook eerder deze week dan een reportage in het journaal met de eerste reactie van de kinderen in kwestie. En dat klonk zo.
2: Toen ik het nieuws hoorde, toen moest ik bijna wenen in mijn bed.
0: De waarheid komt uit de kindermond, denk ik dan.

0: dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
1: Chipolatas, klinkt goed, hè?
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Ondernemers, zelfstandigen, start-ups. Boost je business op Odoo Experience. Het grootste tech- en business-evenement van Europa. Met 400 exposanten en 500 inspirerende talks. Van 24 tot 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op experience.odoo.com.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
5: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
6: Dit is Top.
7: Het is 8 uur en straks gaan we terug naar de hitlijsten van 2013. Eerste top headlines met Emiel.
8: Goedemorgen. Opgeluchte reacties bij de familie van de overleden Chiron in het Assize-proces over zijn dood. De vader van Chiron is schuldig aan moord op zijn zoon. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. U hoort advocaat van de familie, Walter van Steenbrugge.
9: Je kunt moeilijk gelukkig zijn met het feit dat iemand aan moord is schuldig verklaard. Maar het was natuurlijk wel onze stelling. Het is even slikken allemaal, maar wij zijn natuurlijk als burgerlijke partij heel tevreden dat onze stelling gevolgd is door de jury.
8: 4 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig omdat ze de jongen geen eten gaven en niet verzorgden, met de dood tot gevolg. Nog geen andere persoon werd vrijgesproken. Maandag worden de debatten over de strafmaat gevoerd. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest de regering De Wever haar meerderheid. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Politiek journalist Karel Latré legt uit.
10: Vlaams Belang zet druk op de N-VA. Ze halen hun op 1 na beste score in lange tijd. 28% was het ooit in maart 2020. Net voor de vorige verkiezingen nog 27,4 en nu 27,8%. Het Vlaams Belang is echt fors groter. De twijfelende N-VA-kiezers die zijn er altijd al geweest. Die zijn hun kar voorzichtig aan het keren.
8: Vlaams Belang krijgt er 6 zetels bij, N-VA verliest er 4 en ook de andere oppositiepartijen boeken winst. PvdA, PTB krijgen er 8 zetels bij, de PS 3. Het is opletten als je dit weekend over de Antwerpse ring moet, want er is hinder mogelijk door werken aan de afrit Deurne. Je hoort Loris Stijk van Bouwheer Landis.
11: We bereiden een nieuw stuk van de Oostrailverbinding voor, de nieuwe afrit Deurne. Daarvoor hebben we afgelopen nacht de aansluiting van de E313 met de ring afgesloten. Dat gaan we de komende nacht opnieuw doen en het hele weekend lang is de huidige afrit Deurne afgesloten.
8: De nieuwe afrit gaat maandagochtend open. De VS en Denemarken hebben een akkoord gesloten over de veiligheid van Groenland. Dat bevestigen Denemarken en Groenland nadat Amerikaans president Trump de deal eerst aankondigde. De VS zal onder meer zijn militaire aanwezigheid op Groenland verhogen. En het akkoord moet ook verhinderen dat Rusland en China een militaire basis op Groenland kunnen bouwen. Eerder had Trump er nog mee gedreigd om Groenland te annexeren. En in ons voetbal is AA Gent opnieuw alleen leider na een 2-1-zege tegen Standaard gisteravond. Gent verloor dit seizoen nog niet en pakt 19 op 21. Je hoort trainer Rick de Mil.
12: Ik denk dat het al bij al een evenwichtige partij was. Ik denk dat wij goed gestart zijn aan de wedstrijd met de juiste drive. Ik vond in de eerste helft dat wij de grotere mogelijkheden hadden. Dan was het zeer zuur om die tegentreffer te krijgen. En dan zijn de details die het soms toe doen. Ja, dan doe je dat met een belangrijk detail in voetbal, stilstaande fase. Dus al bij al een zeer mooie overwinning.
8: Standaard staat 6e. We krijgen een bewolkte dag. Lokaal is een bui niet uitgesloten met maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen, daarna klaart het op en is het droog. We halen zo'n 21 graden. Vanaf maandag zonniger en warmer.
13: Top check-in zit erop. Luisteraars Eline uit Ole en Hannes uit Zwalm hadden een correct stoelnummer.
14: 391B.
15: 637J.
14: Jij wint een
15: reischeck van 2500 euro!
16: Zalig!
13: Bedankt om zo massaal in te checken. En graag tot de volgende vlucht. Alexander Balkens.
7: En wij vliegen nu de zaterdagochtend door met heel veel goede muziek. Straks terug naar 2013. Eerst Loreen, dit is Tattoo.

0: staat al weken goed bovenaan in de tophit 40. Deze week op 8. Another N54 Ultra Talk to You. De volledige lijst kan je nog eens nalezen op onze website topradio.be of in de Topradio BE app. Je hoort hem vanmiddag ook gewoon nog eens bij Jens tussen 1 en 4.
1: Tophit 40 Replay.
0: En op zaterdagochtend duik ik in het archief van die Tophit 40 op zoek naar wat vroeger allemaal hot en trending was in de hitlijsten. Dat kunnen tracks zijn die je nog bijna dagelijks hoort hier bij Top, maar ook tracks waarvan je denkt, just dat nummer nog eens. En vandaag is het er voor mezelf in elk geval eentje in die laatste categorie, want we gaan terug naar de hitlijsten van 2013 met Disclosure en Sam Smith, Latch.

0: student maakt van alles mee. Met een kater in de les zitten. Je hond die je cursus verslindt. Of een iets te persoonlijke foto in de verkeerde WhatsApp-groep zetten. Wat is jouw ultieme studentenfail? Stuur jouw gênante verhaal nu door via topradio.be of de Topradio BE-app. Word topstudent 2026 en win een kotfeest voor jou en je vrienden. Top! Make you move.
1: Als het leven even sukt, maak het dan lekker simpel. Met Manna. Relax. Saus erover.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelukkig geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
6: Wauw, ja!
7: Maar ja...
5: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
8: Ja! Maar ja...
5: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
8: Ja!
7: Maar ja...
5: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
9: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
10: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
9: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
2: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
1: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
3: Recupel.
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim. Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Begin juni werd ze mama van haar allereerste dochter. Het kwam voor veel mensen een beetje als een verrassing. Niemand wist ervan tot ze deze week gespot werd met een baby in haar armen. Lady Gaga, The Dead Dance. Ik ben zelf al een paar jaar afgestudeerd. Mijn studentenverhalen zijn redelijk beperkt. Als jij er wel hebt, dan is het het moment om die nog eens boven te halen. Ook al probeer je die misschien te verdringen, want het kan je zomaar een legendarisch kotfeest opleveren. Straks vertel ik je nog eens hoe dat precies zit na Alesso en Sasha. Dit is Destiny. Goedemorgen.

0: de politie aan de deur om 2 uur 's nachts. Dat moet zowat het spannendste verhaal uit mijn studententijd zijn. Misschien ga jij daar wel gewoon nog over met een nog zotter of een nog genanter verhaal. Het kan je zomaar een kotfeest opleveren voor jou en al je medestudenten. Lijkt me toch wel mooi meegenomen aan de start van het academiejaar. Straks geef ik je alle details daarover. Eerst naar de weg, want het is 8:30 geworden en het gaat een kwartier trager op de E17 van Gent naar Kortrijk tussen Zwijnaarde en Deinze. Je moet daar over 1 rijstrook doorwerken.
1: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
2: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
3: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
2: En is dat dan morgen wel opgeladen?
1: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
2: Wow.
1: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
5: Wow.
4: Van Bibra.
6: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
7: Ja, ja.
6: En zaterdag Scouts Weekend.
8: Komt goed.
4: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1/2 liter flessen voor maar €7,50. Dat is...
6: Wauw!
4: Van Vibra.
9: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
10: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
11: Wel, meneer, 5317.
10: Ja, mijn naam is...
11: Ja, ja, 5317, ik weet het.
10: Oké. Okay.
9: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
12: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
9: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
13: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
14: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien, bij de tandarts.
15: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij geel.
14: Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
16: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
17: Chipolatas, klinkt goed, hè?
16: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
18: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
19: Zo simpel kan het zijn.
20: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
21: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
22: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: De Mischa Dutchess van Connections.
25: Thailand, die olifanten in het wild spotten in Kuiburi.
26: Doe me, gemist.
25: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
27: It's a Sunweb holiday.
28: Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.

0: De herexamens zijn nog maar net achter de rug en daar komt het nieuwe academiejaar al. We kunnen ervoor zorgen dat jij dat in stijl kan inzetten, samen met al je kotgenoten, inclusief een DJ, drankjes, een pastabar, een zeer uitgebreide pastabar. Dat is toch meteen punten scoren aan de start van het academiejaar, hè?
1: Word topstudent 2026.
0: Je moet daarvoor je meest gênante of opvallende studentenverhaal met ons delen. Het leven als student, dat heeft leuke momenten, ook momenten die op het eerste gezicht leuk lijken, maar die je achteraf toch wel liefst zo snel mogelijk wil vergeten. En precies naar dat soort verhalen zijn wij op zoek. Bram en Thibaut gaan er de leukste uitkiezen en die maken dan kans op, ik zeg het graag, een legendarisch kotfeest dat wij voor jou gaan fixen. Topradio.be of de Topradio BE-app, daar kan je jouw verhaal achterlaten. Doe dat nu al. Dan zien we die al binnenkomen. En het nieuws van de afgelopen week is toch wel die politicus die vast zat op het toilet van het Vlaams parlement 13 uur lang, een hele nacht. Bram en Thibaut hebben die ook even gebeld deze week. En de reden dat hij daar zo lang gezeten heeft, was toch ook wel

0: Ik wist niet dat het nog gebeurde, maar blijkbaar zijn er nog steeds mensen die naar het toilet gaan zonder telefoon.
1: Dit is Top.
0: Het is toch wel het politieke nieuws van de week. Frederik Erens, die een hele nacht vast zat op het toilet van het Vlaams parlement. Bram en Thibaut vonden dat ook zo'n opvallend verhaal dat ze hem toch eens gebeld hebben om het er met hem over te hebben. Want waarom heeft dat in godsnaam zo lang geduurd, 13 uur aan een stuk?
2: Voor de ene keer laat ik mijn smartphone op mijn bureau liggen om niet altijd geconnecteerd te zijn met dat beestje. En ik dacht, ik ga een keer gewoon op het toilet, zoals het gewoon gaat. Toen had ik hem echt nodig, dus... Dit was ook de laatste keer zonder smartphone.
0: Hij wilde gewoon nog eens op de goede ouderwetse manier naar het toilet met de dag allemaal op de schoot. Dat is vanaf nu dus in elk geval verleden tijd. In het vervolg neemt hij zijn gsm wel gewoon mee. En komt er nu ook een parlementair onderzoek naar die toiletten daar?
2: Dat weet ik niet, maar ik denk wel natuurlijk dat, het Vlaams parlement er wel eigenlijk rekening mee gaat houden. Als we nu wel elk slot zullen gaan onderzoeken vanzelf om zulke miserie toch te vermijden. Het is natuurlijk een fait divers. Het is een domme zaak. Het is geen politieke zaak.
1: Dit is Top.
0: Kan gebeuren. Misschien moeten ze in elk toiletkotje een noodknop installeren. Als de nood het hoogst is...

0: muzikaal talent en wil je jouw track graag eens laten horen op Top? Dat kan. Allee, toch zeker voor 30 seconden. Wouter zoekt producers talent. Upload je track nu via topradio.be. En wie weet, mag jij hem aan heel Vlaanderen laten horen. Bij Wouter in Goed Bevonden in 30 seconden.
1: Oh, wow, wow, wow, stop.
0: Huh? Uw tijd is om. Top.
2: We make you move.
0: We make you move.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vanavond een currieke?
3: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
5: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
7: nog... Ah, schat, kijk eens naar de lucht.
8: Oei, oei.
7: Amai, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
7: Ja.
8: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
7: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
8: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
7: Ja, ja, oh. Ja, schat.
9: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
10: Nu bij Aldi, 1+1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
11: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
9: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
0: Dit is Stop!
12: 9 uur en ik stuur jou last minute naar het Sunset Festival. Na de top headlines met Niels.
13: Een goeiemorgen. Als je belt naar een inlichtingendienst, dan weet je voortaan op voorhand hoeveel dat kost. De federale regering heeft daarvoor een wettekst goedgekeurd. Uit onderzoek blijkt dat nog altijd 1 op de 4 Belgen belt naar bijvoorbeeld 1212 of 1207 om een adres of een telefoonnummer op te zoeken. Maar de helft is niet op de hoogte van de extra kosten. Minister van Consumentenbescherming Rob Peenders.
14: Wat we nu gaan doen, is net voor de betaling van het telefoontje start, krijg je exact te horen wat de maximale kost is van het telefoongesprek. Dan volgt er een piep en vanaf dan begint pas het telefoongesprek aangerekend te worden. Dus je kan nog inhaken als je vindt dat het telefoongesprek te duur is.
13: Vanaf eind oktober gaat de nieuwe regeling in... Een Noord-Koreaanse hacker heeft een IT-consultant van Digitaal Vlaanderen proberen te hacken. De hacker deed zich voor als recruiter om in een computer in te breken. Gelukkig kreeg de IT-consultant dat op tijd door. Tech-expert Kenneth T. legt uit.
15: We beseffen soms te weinig dat Noord-Korea zeer geïsoleerd is, zeer weinig manieren heeft om geld binnen te halen. En hoe doen ze dat? Onder andere door computers te hacken, waarop misschien cryptoportefeuilles staan, door bijvoorbeeld staatsgeheimen te gaan proberen stelen via dit soort van hackings.
13: Uit een onderzoek van een Griekse beveiligingsexpert blijkt dat Noord-Korea al in 57 landen heeft proberen toeslaan. Het is opletten als je dit weekend over de Antwerpse ring moet, want er is hinder mogelijk door werken aan de afrit Deurne. Je hoort Laurens Stuyck van Bouwweer Landis.
16: We bereiden een nieuw stuk van de Oostrailverbinding voor, de nieuwe afrit Deurne. Daarvoor hebben we afgelopen nacht de aansluiting van de E313 met de ring afgesloten. Dat gaan we de komende nacht opnieuw doen en het hele weekend lang is de huidige afrit Deurne afgesloten.
13: De nieuwe afrit gaat maandagochtend open. Op de luchthaven van Luxemburg is het vliegverkeer gisteravond kort onderbroken door drones. Die werden gespot in de buurt van het vliegveld. Dat meldt de luchthaven zelf. Het is niet duidelijk van waar de drones kwamen. Eerder deze week werd ook al een drone gespot bij de luchthaven van Charleroi. Eén verdachte werd toen opgepakt. En het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een nieuw steunpakket voor Oekraïne goedgekeurd. Het gaat in totaal om €2,3 miljard aan militaire steun. Met die nieuwe wapens wil Oekraïne zijn luchtafweer versterken. Het congres moet de deal wel nog goedkeuren. We krijgen een bewolkte dag. Lokaal is een bui niet uitgesloten. Maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen. Daarna klaart het op en is het droog. We halen zo'n 21 graden. Vanaf maandag zonniger en warmer.
12: Bijna 9:03 en het zat net al in de top headlines. Liever, het gaat traag op de E313 van Ranst naar Antwerpen. Je moet daar ondertussen een half uur bijtellen tussen Ranst en Antwerpen-Oost. En ook op de Antwerpse ring richting Nederland gaat het traag 10 minuten extra daar tussen Antwerpen-Zuid en Borgerhout. Want daar is een ongeval gebeurd. Op de E17 van Gent naar Kortrijk een kwartier extra tussen Zwijnaarden en De Pinte. Je moet daar over één rijstrook, want daar zijn werken op dit moment. En op de Brusselse binnenring ook nog 10 minuten extra tussen Wezenbeek, Oppum en Leonard. Daar staat een defect voertuig. En als je op een andere plaats nog in de file staat, is dat voor minder dan 10 minuten.
0: Top check-in zit erop. Luisteraars Eline uit Ole en Hannes uit Zwalm hadden een correct stoelnummer.
4: 391B.
17: 637J.
18: Jij wint een rijcheck van 2500 euro!
0: Bedankt om zo massaal in te checken. En graag tot de volgende vlucht. Alexander Balkens.
12: Als jouw agenda leeg is, dan geef ik jou zometeen misschien wel een duo-ticket voor Sunset Festival. Eerst nog Prospa en Clooney.

0: Stan uit Hamme stuurde gisteren voormiddag in de Topradio BE-app een berichtje om te zeggen dat hij enorm hard uitkeek naar het Sunset Festival in de Leeuwse Bergen vandaag. Dat deed mij watertanden, dus ik ben op de redactie gaan zoeken of we nog ergens een ticket hadden liggen.
1: Top!
0: En we hadden nog een duo-ticket, maar ik zou het zeer egoïstisch vinden om dat voor mezelf te houden. Dus ik ga het straks weggeven, misschien wel aan jou. Ik vertel je zo meteen wat je daarvoor moet doen na Just Stay en Sam Harper.

0: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
0: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
1: Hallo.
0: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
2: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
5: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
6: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
7: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
8: Sta je nu weer in de file en ben je je weer te pletter aan het ergeren?
9: Luister Top Schaamteloos. Zo wordt elk saai moment partytime. Top Schaamteloos.

Als ik op de line-up van het Sunset Festival kijk, dan zal daar ook gejumpt worden vandaag. Vooral op de dark stage. En jij kan daar dus nog last minute naartoe, want ik heb nog een duo-ticket gevonden voor Sunset Festival. Dat is dus vanmiddag en vanavond in de Lielse Bergen. Als je nog geen plannen hebt vandaag en goesting hebt om de festivalzomer daar te gaan afsluiten, dan is het jouw moment. Want ik ben dus in die line-up, in die affiche van Sunset Festival gedoken. Er staan heel veel mooie namen op. Michael Amani, Furex, Maze en onder andere ook de artiesten die weer helemaal hot and trending is bij zowat elke generatie.

0: Heel veel luisteraars willen graag de festivalzomer gaan afsluiten op het Sunset Festival in de Leeuwse Bergen. Er komen heel veel antwoorden binnen via onze Topradio BE-app. Of ze ook juist zijn, ga ik je zo meteen vertellen. Als je ook nog kans wil maken op dat duo-ticket, moet je mij dus laten weten wie dit is. Staat vandaag ook op de line-up van het Sunset Festival. Dus als je dat duo-ticket zo meteen wint, dan kan je ze vanavond ook live gaan bekijken. Straks dus even een winnaar kiezen. Eerst naar de weg, want het is ondertussen 9:55 geworden en het gaat traag op de E313 van Ranst naar Antwerpen. Je moet daar al bijna een uur bij tellen tussen Ranst en Antwerpen-Oost. En op de E17 van Gent naar Kortrijk ook nog 20 minuten erbij tussen Zwijnaarden en De Pinte. Verkeer moet daar over één rijstrook doorwerken.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch. Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
1: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
2: Chipolatas, klinkt goed, hè?
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we updates over je verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Black football komt naar de Olympische Spelen. Daarom organiseren we in september open trainingen in heel Vlaanderen. Ontdek deze snelle, veilige en verslavend leuke sport bij een club in je buurt via blackfootball.vlaanderen.

0: festivalseizoen loopt op zijn einde. Vandaag nog het Sunset Festival in de Leeuwse Bergen.
1: Dit is top.
0: En ik stuur jou daar misschien super last minute nog naartoe, want ik heb hier nog een duo-ticket liggen en het is duidelijk dat je heel veel zin hebt in zo'n laatste feestje om de zomer mee af te sluiten. Maar dat duo-ticket kan natuurlijk maar voor één iemand zijn en kan het heel moeilijk in 37 stukken verscheuren. En er is dus één winnaar uitgekozen, maar we eens horen of die toch het juiste antwoord kent, hè?

0: Spannend.
1: Hallo, met Kenneth.
0: Hallo, dag Kenneth uit Nienhoven. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen, Alexander.
0: Heb jij al plannen vandaag, Kenneth?
1: Nee, nog niet.
0: Nog niet. Dus ik zou in theorie naar het Sunset Festival in de Leeuwse Bergen kunnen vandaag.
1: Ja, waarom niet?
0: Oké, en zou dat het eerste en meteen ook het laatste festival van de zomer zijn, of heb je nog festivals gedaan?
1: We hebben hier bij ons in Nienhoven ook Festiloco gedaan. En ja, ik denk dat wat zal zijn.
0: Oké, maar de ideale manier dan om die festivalzomer mee af te sluiten, dat is ook een beetje het doel natuurlijk van Sunset Festival. Dat duo-ticket, Kenneth, is voor jou als je mij het antwoord kan geven op deze vraag. Deze vrouw is tegenwoordig weer overal. Je zag ze deze zomer op heel wat line-ups staan. Ook in onze Dance Top 1000 doet ze het elk jaar wel best goed. Maar wie was dit, Kenneth? Dat is de grote vraag natuurlijk. Wat heb jij ingestuurd?
1: Dat is Kate Ryan.
0: Ben je dat zeker?
1: Toch wel, ja. Toch wel.
0: Toch wel. Dan moet ik daar ook niet veel meer woorden aan vuil maken natuurlijk, Kenneth. Het is helemaal juist, dat duo-ticket voor het Sunset Festival is dubbel en dik verdiend. Ik ga dat naar je opsturen.
1: Oh, yes,
0: heel veel plezier vandaag.
1: Dankjewel, Alexander. Dankjewel.

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
3: De Raamfabriek.
2: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
3: De Raamfabriek.
2: Ja, we hebben een winnaar.
4: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
5: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
6: Begint er niet over.
5: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
6: Serieus?
7: Dus niet zoals een interim kantoor.
5: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
8: Hele. Til het hoog, til het zwaar. Zet de lading perfect klaar. Geen getrek, geen gedoe. De Gentse Heftrucks. They love you.
9: De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
10: Intertires, jouw bandenspecialist. Voor zowel auto's, tractoren als vrachtwagens en industriële voertuigen. De mobiele units van Intertires staan 24/7 klaar voor depannage. Intertires.be.
11: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
12: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
13: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. Het is maar eens een kamionette dat naar orde is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toe versta ik het. Je ondressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
14: Ja, hallo maat. Wat is dat met jouw tote?
15: Ja, vent. Ik zie ik even de zon aan het zetten. Hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen. Dat is dus een beetje sauna.
14: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
15: Sun wie?
14: Sun Systems.
16: Ah, kijk papa. Sunsystems.be.
15: Ja, chique ding is dat.
14: Sun Systems. Ja, hallo maat.
13: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
12: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar na je baan wat baantjes trekken. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
17: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren. Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
18: Pure lijnen, volledig op maat gebouwd. Ontworpen om gezien te worden. High-end gaming PC's en workstations van Fan Systems. Ontdek ze op fenn.systems of in onze showroom.

luister nu via topradio.be of de Topradio BE-app. Top, we make you move. Dit hoor je op Top Schaamteloos.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.

Kenneth gaat straks gaan flaneren op het Sunset Festival in de Leeuwse Bergen met dat duo-ticket. En zometeen na 10 uur komt Evi Gijsels je gezelschap houden.

0: topstudent maakt van alles mee. Met een kater in de les zitten. Je hond die je cursus verslindt. Of een iets te persoonlijke foto in de verkeerde WhatsApp-groep zetten. Wat is jouw ultieme studentenfail? Stuur jouw gênante verhaal nu door via topradio.be of de Topradio BE-app. Word topstudent 2026 en win een kotfeest voor jou en je vrienden. Top. We make you move. We make you move.
1: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
2: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
3: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
2: En is dat dan morgen wel opgeladen?
1: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
2: Wow.
1: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
0: Dit hoor je op Topscam.

0: Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top. We make you move.
1: Top. Miu, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Dit is Top.
3: Wat gebeurt er in de wereld? Wel, dat kom je nu te weten dankzij de Top Headlines. Niels Rosa Peralta, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Het Rode Kruis Vlaanderen roept nog maar eens op om plasma te doneren, want de vraag naar plasma is nog nooit zo groot geweest als nu. Op dit moment komt de helft van het bloedplasma uit het buitenland. Je hoort Jan Poté van het Rode Kruis.
5: De vraag naar geneesmiddelen op basis van plasma groeit en blijft groeien. En twee, tot over een aantal jaren waren wij heel afhankelijk van het buitenland om plasma hier in België te krijgen. Daar willen wij verandering in brengen als Rode Kruis Vlaanderen. Vandaar dat wij massaal inzetten op het verzamelen van plasma in onze donorcentra.
4: In totaal wil Rode Kruis Vlaanderen dit jaar zo'n 200.000 plasmadonaties bereiken. Wie plasma wil geven, kan een afspraak maken op de website van Rode Kruis Vlaanderen. Als je belt naar de inlichtingendiensten, dan weet je voortaan op voorhand hoeveel dat kost. De federale regering heeft daarvoor een wettekst goedgekeurd. Uit onderzoek blijkt dat nog steeds 1 op de 4 Belgen belt naar 1212 of 1207 bijvoorbeeld, om een adres of een telefoonnummer op te zoeken. Maar de helft is niet op de hoogte van de extra kosten. Minister van Consumentenbescherming Rob Peenders.
6: Wat we nu gaan doen, is net voor de betaling van het telefoontje start, krijg je exact horen wat de maximale kost is van het telefoongesprek. Dan volgt er een beep en vanaf dan begint pas het telefoongesprek aangerekend te worden. Dus je kan nog inhaken als je vindt dat het telefoongesprek te duur is.
4: Vanaf eind oktober gaat de nieuwe regeling in. En ook Gemini, dat is het AI-model van Google, heeft 3 bedrijven zelfstandig gehackt. Dat heeft Google zelf bevestigd. Het gebeurde tijdens een veiligheidstest. Daarbij gebruikte Gemini de inloggegevens van gebruikers om toegang te krijgen tot verschillende websites. Volgens Google stopte de AI daarna zelf met hacken. Eerder deze week meldde ook OpenAI al 6 nieuwe incidenten waarbij artificiële intelligentie niet meer wou gehoorzamen. Experten roepen daarom nog maar eens op om de ontwikkeling van AI te vertragen. Het is bewolkt, lokaal kan het regenen. Deze namiddag en vanavond droger bij zo'n 22 graden. Morgen begint met regen, daarna droger en opklaringen bij zo'n 21 graden. Maandag wisselen wolken en opklaringen af bij zo'n 21 graden. Daarna warmer en zonniger.
3: 2 plaatsen waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest, dat is op de E313 richting Antwerpen. Daar moet je 20 minuten bijtellen tussen Ranst en Mommelgem. En ook nog problemen op de E17, Gent-Kortrijk. 16 minuten daar tussen Zwijnaarden en De Pinte. En als je dan toch nog ergens anders stilstaat, verlies je daar minder dan 10 minuten.
0: Top check-in zit erop. Luisteraars Elien uit Olen en Hannes uit Zwalm hadden een correct stoelnummer.
7: 391B.
8: 137J.
9: Jij wint een reischeck van €2.500.
8: Zalig.
0: Bedankt om zo massaal in te checken. En graag tot de volgende vlucht.
3: Wat een geweldige actie, de top check-in. Wel, we gaan er gewoon verder samen invliegen met M&EK, Zara Larsson en Dai.

deze Hugel met Moving to the Sun, die stond ooit helemaal bovenaan in de top hit 40, gisteren op nummer 4. Hij zag stilaan achteruit. En we hebben ook een nieuwe nummer 1. Ja, en je gaat dat vanmiddag ook nog eens krijgen, de nieuwe nummer 1. Tussen nu en 1 uur en straks natuurlijk ook tijdens de replay bij Jens. Ja, ik moet nog goedemorgen zeggen, hè. Goedemorgen, zaterdag. De dag van de maximale vrijheid. Ik zou zeggen, haal alles eruit en we gaan dat samen doen. Blij dat je erbij bent. Zometeen Rumors van Thomas Gray. Maar eerst een instrumentaal nummer met Indiaanse zang en een spoken word sample van een nummer uit de jaren 80. Een specialeke dus, dankzij de mixmoves van Jakarta.

0: De grote doorbraak heet voor de Canadees Thomas Gray Rumours. Gisteren in de AFAS Dome in Antwerpen stonden PCD op het podium, de Pussycat Dolls en de dochter van Jacques Vermeyre, die was daar ook te spotten, Julie Vermeyre. Want die heeft samen met de Pussycat Dolls gedanst in een volledig uitverkochte AFAS Dome en het is geen AI. Ga het vooral checken en terwijl jij dat doet, draai ik zo meteen niet alleen I Run van Haven en Caitlin Aragon, maar ook Sugar van Robin Schulz en dit... Ook Calvin Harris komt eraan met Blessings.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
4: Vanavond een currieke?
3: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
6: Check.
5: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
7: Bebat.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be. Knaldi.
9: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
10: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

I Run van Haven en Caitlin Aragon. Ja, dat was een beetje een AI-verhaal. Hè. Eerst hadden ze een AI-stem gebruikt, maar trok te veel op een andere bekende stem. En daarom werd Caitlin Aragon ingeschakeld. En voilà, het is nog gered, het nummer I Run bij Top. Daarnet vertelde ik je over Julie Vermeijre, de dochter van Jacques Vermeijre, die gisteren op het podium stond bij de Pussycat Dolls. Maar ze stond daar niet alleen, daar stond ook nog een jonge man op dat podium. Maar het mysterie is, wie was die jonge man? Want daar wordt niks over geschreven in de pers. Dus als jij weet wie die jonge man is, laat dat eens even weten in de Top Radio BE-app.

0: Real Love van Edward Maya. Het mysterie is opgelost dankzij Eva Mertens in de Topradio BE-app. Gisteravond tussen de Pussycat Dolls in de AFAS-dome in Antwerpen met Julie Vermeijren als fantastische danseres. Maar op dat podium stond ook een jonge kerel. Ik vroeg aan jou, wie was dat? Want ik was er niet bij natuurlijk. En Eva Mertens laat weten dat dat een jongen was. Een danser van K3. Ik heb dat opgezocht. Antar Latifin, zo heet hij. Is ook bekend van Gamekeepers. Studio 100. Voilà, dat mysterie is opgelost. Maar het is echt wel geweldig. Je moet de beelden zeker online gaan checken. Eén plaats waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest, dat is op de E17, Gent-Kortrijk. Daar moet je 20 minuten bijtellen tussen Zwijnaarden en De Pinten. En als je dan toch nog ergens anders stilstaat, verlies je daar minder dan 10 minuten.
1: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
2: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
3: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
6: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade...
7: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
6: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
8: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
6: Zie het.
10: Grootser!
6: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank. Dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
11: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
12: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
13: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
14: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
13: En is dat dan morgen wel opgeladen?
12: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slim een laadbeurt.
13: Wow.
12: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
15: It's a Sunweb holiday.
16: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
17: Dit is Stop.
18: We make you move.
19: Evie Gijssel.

0: 8-track.
1: Dit is Top.
0: Ja, binnenkort weten we het. Op 6 oktober dan weten we wie de DJ nummer 1 is van de wereld. DJ Mag Top 100. Die wordt bekendgemaakt op dinsdag 6 oktober. De stembus is ondertussen gesloten. Vorig jaar was David Guetta de nummer 1. En het jaar daarvoor was dat de Nederlander Martin Garrix. Die kreeg de titel in 2024. Wel, op dat moment toen hij de nummer 1 was, dan bracht hij een nummer uit samen met Jax. Told You So. Zometeen krijg je dat nummer hier bij Top. Maar eerst nog Marshmallow.

0: Twee jaar geleden was hij de nummer 1 volgens DJ Mac. De nummer 1 DJ in de wereld. 6 oktober weten we wie de nieuwe nummer 1 wordt. David Guetta vorig jaar en misschien dit jaar wel Kygo. Hij komt er zo meteen aan met de nummer 1 van de Top Hit 40. Take Me Back.
1: Dit

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
2: De Raamfabriek.
1: Correct. Wie is een echte topper in ramen en deuren?
2: De Raamfabriek.
1: Ja, we hebben een winnaar.
3: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
4: Hey professional.
5: Ja?
4: Nog tot en met 30 september krijg je de BTW cadeau bij Santes.
5: Wauw, dat is goed nieuws.
4: Sla je slag op elektrisch gereedschap en toebehoren van merken als DeWalt, Makita en Milwaukee. In de winkel en online. Het is nu het moment. Nog tot en met 30 september de BTW cadeau bij Santes in onze winkels en online. Check de voorwaarden en winkels op santens.be.
6: Ik raag dan niet om uges, hè.
7: Staat Kato dus kies gezet. Kijk de kip bij Hostes, Aftrucks en Locristi.
6: Gosses, mijn geen op nein.
7: Het moet weer al juist te zien, wij.
6: www.gossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op onder tweedehands heftrucks.
7: Dat kan je niet voor sukkelen, hè.
6: Gosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
4: De BTW-cadeau bij Santens. Nog tot het einde van deze maand.
8: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
9: Begint er niet over.
8: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
9: Serieus?
10: Dus niet zoals een interimkantoor.
8: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
11: Met Atilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs jij mijn schoonmoeder. Allee, hou, help me wat, plezant bluffen, hè. Atilex.be. Sterk in professionele kabels, snel in service.
12: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar werk gedaan en nog een balletje slaan? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
13: Weer een prijzensteken of een plong vervangen. Zeg, hey.
14: Kom bij Co-Werm in Zedelhem. We zoeken nog elektriciens die van aanpakken weten. We doen installaties in winkels, fabrieken en zelfs kerken.
13: Machtig, bij meneer Pastoor.
14: Je moet maar een keer kijken op powerbyco.be.
15: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren. Curiosity. Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
16: Op zoek naar een job als operator of technieker? Ontdek de wereld van Agristo en kom er een patat op geven. Tijdens de Agristo jobdagen op donderdag 1 en zaterdag 3 oktober te Wielsbeke.
17: Adverteren doe je op Topradio. Details op topradio.be.

weet niet of het nog kan gebeuren om ze terug te brengen naar de nummer 1, maar gisteren dus gebeurd in de top 40 bij Bart-Jan de Prater. Kygo van de troon gestoten in de lijst van meest gedraaide tracks bij top. Swedish House Mafia staat bovenaan. Die krijg je vanmiddag nog bij mij voor 1 uur en straks natuurlijk ook in de replay. Het is zaterdag vandaag. Dat is zo'n dag vol sociale activiteiten, feestjes, gezinsuitjes, noem het maar op. Maar je kan zaterdag ook gewoon lekker alleen doorbrengen. Allee, het is te zeggen samen met mij. Als je sociale batterij helemaal leeg is, dan blijf je gewoon gezellig naar top luisteren en blijven wij gewoon gezellig bij mij. Ja, dat is een beetje de track die bij alleen zijn past.

0: is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
2: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

0: schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE. Top, we make you move. Top. Dit is Top.
1: Het laatste uur van de voormiddag, 11 uur, tijd voor de Top Headlines. Niels Rosa Peralta, goedemorgen.
2: Een goedemorgen. Bij een steekpartij in Anderlecht in Brussel is een persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer liep 4 steekwonden op en verkeerde zelfs even in levensgevaar. Dat bevestigt de politie. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt. Het Rode Kruis Vlaanderen roept nog maar eens op om plasma te doneren, want de vraag naar plasma is nog nooit zo groot geweest als nu. Momenteel komt de helft van het bloedplasma uit het buitenland. Je hoort Jan Poté van het Rode Kruis.
3: De vraag naar geneesmiddelen op basis van plasma groeit en blijft groeien. En twee, tot over een aantal jaren waren wij heel afhankelijk van het buitenland om plasma hier in België te krijgen. Daar willen wij verandering in brengen als Rode Kruis Vlaanderen. Vandaar dat wij massaal inzetten op het verzamelen van plasma in onze donorcentra.
2: In totaal wil Rode Kruis Vlaanderen dit jaar zo'n 200.000 plasmadonaties bereiken. Wie plasma wil geven, kan een afspraak maken op de website van het Rode Kruis Vlaanderen. En Polen heeft opnieuw gevechtsvliegtuigen in de lucht gestuurd na nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne. Dat meldt het Poolse leger op X. Het gaat om een preventieve maatregel, bedoeld om het luchtruim te beveiligen. Eerder had Polen ook al gemeld dat Rusland vannacht nieuwe drone-aanvallen op Oekraïne had uitgevoerd. Het is bewolkt, lokaal kan het regenen, deze namiddag en vanavond droger bij zo'n 22 graden. Morgen begint met regen, daarna droger en opklaringen bij zo'n 21 graden. Maandag wisselen wolken en opklaringen af bij zo'n 21 graden opnieuw, daarna warmer en zonniger.
1: Eén plaats waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest, dat is op de E313 richting Antwerpen. Daar moet je 6 minuten bijtellen tussen Ranst en Wommelgem. En als je dan toch nog ergens anders stilstaat, verlies je daar minder dan 5 minuten.
0: Top check-in zit erop. Luisteraars Eline uit Olen en Hannes uit Zwalm hadden een correct stoelnummer.
4: 391B.
5: 637J.
6: Jij wint een reischeck van 2500 euro!
5: Zalig!
0: Bedankt om zo massaal in te checken. En graag tot de volgende vlucht. Evie Gijsels.
1: Officieel het laatste uur van de voormiddag. Of misschien is het voor jou nog de vroege ochtend. Dat kan op een zaterdag natuurlijk. We starten met Jonas Blue en Edge of Desire.

Let's go! En something, ja, toch nog altijd een van, ja, toch de beste exportproducten van ons land. Nicky Born is ondertussen de zangeres. En natuurlijk Peter Lutz, die nog altijd heel vaak naar het buitenland gaan met het geweldige Let's Go. Zeg, ik neem je mee naar de jaren 60 met dit nummer.

natuurlijk, maar je hoorde wel net het nummer Na Na Na, Hey Hey Hey, Kiss Him Goodbye van Steam. Een nummer uit 1969 van de Amerikaanse band. Grappig detail is dat die 69 goed scoorde in Amerika, maar bij ons in Europa deed dat nummer echt niks. Maar 55 jaar later wordt dat nummer opnieuw gebruikt. Ja. In welk nummer, dat kom je zo meteen te weten hier bij Top. Maar Willy William, die zit daarvoor iets tussen. Ze komen er zo aan, samen met Criss Cross Amsterdam. Maar eerst nog een ander Belgisch exportproduct. DJ Licious.

0: Het klinkt heel zomers, dat nummer van Criss Cross Amsterdam, Luis Sonza en Willy William. Maar de zomer blijft toch een klein beetje uit vandaag. 21 graden. Pas op, we mogen niet klagen op 19 september. En volgende week wordt het sowieso beter. Straks hier bij Top, Kato en John, Turn the Lights Off, ook Fisher en Stay. En ook dit komt eraan. Maak je klaar voor David Guetta en Love Don't Let Me Go.
1: Een topstudent maakt van alles mee. Met een kater in de les zitten. Je hond die je cursus verslindt. Of een iets te persoonlijke foto in de verkeerde WhatsApp-groep zetten. Wat is jouw ultieme studentenfail? Stuur jouw gênante verhaal nu door via topradio.be of de Topradio BE-app. Word topstudent 2026 en win een kotfeest voor jou en je vrienden. Top! Make you move.
2: Als het leven even sukt, maak het dan lekker simpel. Met Manna, relax, saus erover.
3: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Jij? Yeah?
5: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen?
6: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
7: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
8: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
9: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
10: Licht het op. Laat het op. Werkt het op stroom?
9: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
11: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
12: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
11: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Hij draait al jaar en dag mee, deze David Guetta. Vorig jaar nog de nummer 1 volgens DJ Mag. Nummer 1 DJ ter wereld. En al jaar en dag bezig. Ja, de man is niet te stoppen en iedereen wil ermee samenwerken. Major Lazer die heeft daar net samen een nummer mee uitgebracht met David Guetta, die vooral in Ibiza zit. En als je naar het weer gaat kijken, in Ibiza 26 graden. Wij moeten het met iets minder doen en ook misschien iets minder zon dan Ibiza. Maar het is toch wel goed weer, 21 graden. Ik kreeg net een berichtje van Tim in de Topradio BE-app. Die zit in het zuiden van Frankrijk aan het zwembad met top op de achtergrond. Ja, dat is ook goed. Misschien ga jij ook nog wel op vakantie. September en oktober zijn nog hele populaire maanden daarvoor. En als je niet op vakantie gaat, dan heb ik één tip. En dat is zoek ergens een zuidersgerecht. Er moet wel ergens bij jou in de buurt zijn een plekje waar je bijvoorbeeld lekkere tapas kan gaan eten. Nog een half uurtje tot de middag. Dus je hebt nog even tijd om het te gaan uitzoeken.

0: Waterfalls van James Hype en Sam Harper. Ondertussen 11:30 geworden en op één plek verlies je op dit moment meer dan 5 minuten. Dat is op de E313 richting Antwerpen. Daar moet je 10 minuten bijtellen tussen Ranst en Wommelgem. En als je dan toch nog ergens anders stilstaat, verlies je daar minder dan 5 minuten.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over je verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, 1 keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be. Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra en verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
3: De Mist Je Dutjes van Connections.
4: En, hoe was Thailand?
5: Oh, echt zalig. Veel gezien.
4: Ja? Zijden de olifanten in Koei Boeri National Park in het wild gaan kijken?
5: Oei, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
4: Ah, maar dan toch overnacht op Chow Lan Lake in Khao Sok?
5: Ook gemist.
4: Dan toch op de Skywalk op de Manakon Tower in Bangkok gewandeld?

0: Dat heb je toch ook gemist? Ik zal nog een keer moeten teruggaan.
1: Oh, mag ik mee? Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
2: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
3: Chipolatas. Klinkt goed, hè?
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
4: Dit is Top. Evi Gijsels.

dit is met de nieuwe nummer 1 van onze Top Hit 40, de lijst met meest gedraaide nummers hier bij Top. Kygo die stond er een paar weken, maar kijk, het is gebeurd. Happiness Is So Sad staat helemaal bovenaan de lijst. En vanmiddag krijg je de replay met Jens de Wilde vanaf 1 uur tot 4. Dus die geweldige lijst bij Top. Ja, en ik draai ondertussen gewoon nog andere muziek. Met zometeen een nummer dat er kwam door een oproep op sociale media. Ja, er was nog één nummer tekort voor het album Something to Give Each Other. Ja, je weet misschien niet van wie dat album is, maar dat kom je zometeen te weten. Maar de demo die binnenkwam in zijn mailbox klonk als een mannenkoor-achtige intro. En het was die intro die zorgde voor de geboorte van het nummer van de zanger die er zo meteen aankomt. Eerst nog deze van Katy Perry en Juicy J. Ja.

0: Het is het mannenkoor dat zingt I Feel the Rush, dat deze Troye Sivan overtuigde om het nummer uit te brengen. Maak je klaar voor dit nummer? Mag je het monster naar boven halen na zo'n zware werkweek? Lady Gaga die komt eraan met Abracadabra. En ja, ik weet niet hoeveel monster er in jou zit, maar het mag eruit zometeen, want Lady Gaga komt eraan.
1: Top! Zeg, zit je geburen weer al te gluren? Ik wil privacy.
2: Oh, dan moeten we van die zonnewerende of privacyfolies van JVO Glasfolies laten plaatsen.
1: Waar wacht je nog op?
3: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie.
4: Hele.
5: Til het hoog, til het zwaar. Zet de lading perfect klaar. Geen getrek, geen gedoe. De Gentse Heftrucks. They love you.
3: De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
6: Hey, professional.
7: Ja?
6: Nog tot en met 30 september krijg je de BTW-cadeau bij Santes.
7: Wauw, dat is goed nieuws.
6: Sla je slag op elektrisch gereedschap en toebehoren van merken als DeWalt, Makita en Milwaukee. In de winkel en online. Het is nu het moment. Nog tot en met 30 september de BTW-cadeau bij Santes in onze winkels en online. Check de voorwaarden en winkels op santens.be.
8: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
9: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
6: De BTW-cadeau bij Santens. Nog tot het einde van deze maand.
10: Ik raag dan niet om u, hè.
11: Staat Kettel dus kees gezet. Kijk de kip bij Hostes, Aftrucks en Locristi.
10: Gooses, mijn geen op nee.
11: Het moet weer al juist te zien, hè.
10: www.goosesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands heftrucks.
11: Dat kan je niet voor sukkel, nee.
10: Gooses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
12: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
13: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is dus een beetje sauna.
12: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
13: Sun wiener?
12: Sun Systems.
14: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
13: Ja, chique ding is dat, hè.
12: Sun Systems. Ja, hallo maat.
15: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Ja, ja, oh, rustig. Madame, als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toe verstaan ik het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
16: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar, van je laptop naar de rooftop. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
10: Modu van. Widerma je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
17: Weer een prijzen steken of een plong vervangen, zeg hey.
18: Kom bij Koolwerm in Zedelhem. We zoeken nog elektriciens die van aanpakken weten. We doen de installaties in winkels, fabrieken en zelfs kerken.
17: Machtig, bij meneer Pastoor.
18: Je moet maar even kijken op powerbyco.be.
19: Op zoek naar een job als operator of technieker? Ontdek de wereld van Agristo en kom er een patat op geven. Tijdens de Agristo Jobdagen op donderdag 1 en zaterdag 3 oktober te Wielsbeke.

Lady Gaga, Abracadabra. Eigenlijk heet ze Cynthia Germanotta. Wel, die Cynthia die is mama geworden. Dat kwam je vorige week te weten bij Jens de Wilde in de Top Hit 40. Maar blijkbaar ja, kan Lady Gaga, ik wilde Cynthia zeggen, goed over. Want ze is blijkbaar al 3 maanden trotse mama. Ze werd mama op 9 juni. Dat heeft ze een hele tijd geheim kunnen houden. Ze deed dat met een draagmoeder en haar dochtertje werd geboren in Los Angeles op 9 juni dus. En we kennen ondertussen ook de naam van het meisje. Ze heet Rose Bean Polanski. Ja, maar de familienaam van haar verloofde Michael Polanski. Kijk, mooi nieuws in de muziekwereld. Heel blij dat we nu ook haar naam kennen van de kleine lieve Rose. Zometeen dit nummer. Masters at Work. En work, iets wat je dit weekend absoluut niet moet doen. Tenzij je niet kan inhouden natuurlijk. Maar eerst nog dit nummer.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

0: Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.
1: Top. Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
0: Dit is Top.
2: Voilà, we hebben de middag gehaald. Tijd voor de top headlines van 12 uur. Niels Rosa Peralta, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Groenland en Denemarken reageren tevreden op het akkoord met de VS. Bedoeling is om de veiligheid van Groenland te verhogen. Zo mag de VS zijn militaire aanwezigheid er versterken. Volgens de Deense premier is het akkoord belangrijk voor de NAVO en Europa. Al verandert er weinig met de situatie nu. Dat vertelt professor internationale politiek David Kriekemans.
4: Er zijn wel een drietal nieuwe punten, namelijk dat er expliciet wordt gezegd dat er geen non-NAVO-basissen mogen komen op Groenland, dat grondstoffen daar de VS de preferentiële partner is. En dan tot slot dat belangrijk is voor de bevolking in Groenland, die blijven soeverein.
3: Volgens Denemarken wordt het akkoord volgende week ondertekend tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Er is een tekort aan betaalbare studentenquoten in Antwerpen. Dat blijkt uit cijfers van de Associatie van Universiteit en Hogescholen Antwerpen. In totaal telt Antwerpen zo'n 12.000 kotstudenten, terwijl er maar zo'n 8.100 kamers zijn. Nochtans staat 30% van de studentenquoten leeg, maar daar betaal je al snel €600 of meer voor. Isabelle de Ridder.
5: Ten opzichte van 4 jaar geleden zien we dat er minder druk zit op de markt in zijn totaliteit, maar dat er dus verschuiving is naar doelgroepen die het moeilijk hebben om een quote te vinden. Het is te zeggen, dus die betaalbare quoten zijn moeilijk te vinden en internationale studenten vinden moeilijk een quote.
3: Ook in Gent en Leuven wordt het steeds moeilijker om een studentenquote te vinden. Bij 6 op de 10 faillissementen blijft er te weinig geld over om de procedurekosten te betalen. In totaal moest de Belgische staat €4,7 miljoen bijbetalen om de kosten te dekken. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Koen van den Heuvel heeft opgevraagd.
6: Er zijn verschillende verklaringen. Men vreest dat het aantal slapende en spookvennootschappen ook lichtjes toeneemt, die nauwelijks activa hebben. En dat ook heel wat vennootschappen natuurlijk nu dienstenbedrijven zijn in vergelijking met vroeger. En zoals consultants of IT-bedrijven, die natuurlijk weinig materieel nodig hebben.
3: In de eerste 6 maanden van dit jaar betaalde de staat al zo'n €2,7 miljoen. Bij een steekpartij in Anderlecht in Brussel is een persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer liep 4 steekwonden op en verkeerde zelfs even in levensgevaar. Dat bevestigt de politie. Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Het onderzoek loopt. En als je deze winter op skivakantie vertrekt, dan zal je extra budget moeten voorzien voor je skipas. Gemiddeld betaal je nu zo'n €388 voor 6 dagen skiën. En dat is €13 meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit een vergelijking van een wintersportwebsite. Het skigebied Tignes Val d'Isère in Frankrijk, dat is het duurste gebied. Daar betaal je zo'n €478 voor 6 dagen. Deze namiddag opklaringen. Mogelijk valt er lokaal nog een bui, maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen, in de namiddag droog met brede opklaringen. Het wordt zo'n 21 graden dan. Maandag zonniger en droog bij zo'n 20 graden.
2: Eén plek waar je op dit moment wat tijd verliest, dat is op de Brusselse Buitenring. 5 minuten extra daar tussen Sint-Stevens, Woluwe en Zaventem. En als je dan toch nog ergens anders stilstaat, verlies je daar minder dan 5 minuten.
0: Top check-in zit erop. Luisteraars Eline uit Ole en Hannes uit Zwalm hadden een correct stoelnummer.
7: 391B.
8: 637J.
9: Jij wint een reischeck van €2.500.
0: Bedankt om zo massaal in te checken. En graag tot de volgende vlucht. Evi Gijsels.
2: Zeker, kapitein. Goeie muziek, dat mag je heel letterlijk nemen dit uur. Good Girl van Prospa en Clooney komt eraan.

Daarnet, good feeling nu, good girl. Ja, het wordt een geweldig goede zaterdag. Zo moeten we het vooral zien. Tiësto die is op zoek naar een nieuwe naam voor zijn muzieklabel. Ik ga je zo meteen vertellen wat hij in gedachten heeft. En misschien moet jij hem er daar maar bij helpen. Want nu heet dat nog altijd Musical Freedom. Maar hij wil dat dus gaan veranderen. Dat is voor zo meteen. Eerst nog wat muziek op deze goede zaterdag. Een beetje lazy.

0: moment 10:35 van Tate McRae samen met de Nederlandse DJ Tiësto. En die is op zoek naar een nieuwe naam voor zijn muzieklabel. Dat heeft hij al sinds 2009. Heet nog altijd Musical Freedom. Maar Tiësto vindt dat het tijd is voor verandering. Hij wil vooral van die EDM af, Electronic Dance Music, want hij draait meer dan dat. En hij heeft in een podcast een voorstel gedaan waar jij je antwoord op moet geven. Vind je het een goede naam, ja of nee? Ga vooral naar zijn social media, naar Instagram en laat weten wat je vindt van de naam Prismatic Records. Prismatic Records, dat is de naam die hij aan het label wil geven. En op dit moment is het Musical Freedom. Blijft het zo of moet het veranderen? Laat het weten op het Instagram-account van DJ Tiësto. Zometeen Silver Lines van Another en Emily Warren. Ook Oscar Met en Khalid die komen eraan. En ook dit nummer. Ah, dat is die Silver Lines. En ik wilde ook nog dit nummer laten horen. Ja, soms kent de PC nog een paar geheimpjes voor mij, maar het is gelukt. Deze komt er dus ook aan. Feel This Moment van Pitbull en Christina Aguilera.
1: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
2: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
3: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
4: Immoscoopman!
3: Een zeer serieuze partij.
2: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
4: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
3: Ja, dat zijn een cape.
2: Ah, een cape?
4: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoopman!
7: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
8: Nog even, alles goed.
7: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
9: Come on.
7: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
10: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
13: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
14: Oh, zalig, hè?
15: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
14: Oh,
15: oei.
14: Mijn enkel.
15: Schat, ça va?
14: Nee.
15: Wat kun je er nog op staan?
14: Zo'n beetje.
15: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tiesbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
14: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
15: Ah, dat is in orde dan.
16: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
17: B-bad.
15: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
14: Oh.
15: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
14: Check.
15: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
17: B-bad.
15: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
18: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.
19: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
20: Dit is Top. We make it.
21: Nobody else make me feel like...

0: Eén plaats waar op dit moment meer dan 5 minuten verliest, dat is op de E313 richting Antwerpen. 6 minuten extra daar tussen Wommelgem en Antwerpen-Oost. En als je dan toch nog ergens anders stilstaat, verlies je daar minder dan 5 minuten.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is...
2: Wauw!
1: Van Vibra.
3: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
2: Ja, ja.
3: En zaterdag Scouts Weekend.
2: Komt goed.
1: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Dat is...
2: Wauw!
1: Van Vibra.
4: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4, 15,6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: In de disco.
6: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
5: Draai een keer in het rond.
6: Ook niet nodig. Bij elke €15 krijg je gewoon een pakje.

0: je stickers, zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
1: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
6: Leg het op, laat het op, werkt het op stroom?
5: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
7: Recupel. It's a Sunweb holiday.
8: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

Another and Emily Warren, Silver Lines. Ja, we weten ondertussen dat Lost Frequencies, dat een steengoeie DJ is, maar dat hij daarnaast ook nog een goede ondernemer is, dat wordt nogmaals duidelijk, want hij heeft sinds kort zijn eigen sneakers. Die heten WR1 of We Are One en dat maakt meteen ook de link naar Tomorrowland. Het zijn echte Tomorrowland sneakers. Je kan ze op zijn Instagram een keertje bewonderen. En we draaien natuurlijk ook sinds kort zijn nieuwste Paradiso. Paraíso, zo is het. En dit is nog in de vorige single van Lost Frequencies, Live It All.

0: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
1: Begint er niet over.
0: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
1: Serieus?
2: Dus niet zoals een interim kantoor.
0: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
3: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
4: De Raamfabriek.
3: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
4: De Raamfabriek.
3: Ja, we hebben een winnaar.
5: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
6: Hele.
7: Til het hoog, til het zwaar. Zet de lading perfect klaar. Geen getrek, geen gedoe. De Gentse Heftrucks. They love you.
8: De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
9: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
10: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
11: Hallo met Antilex.
12: Ik ben op zoek naar een kabel.
11: Ah, kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad?
12: Nu ben ik de draad kwijt.
11: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op antilex.be.
13: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
14: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
13: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
14: Sun wie?
13: Sun Systems.
15: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
14: Ja, chique ding is dat, hè.
13: Sun Systems. Ja, hallo maat.
10: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar, na je baan wat baantjes trekken. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
16: Op zoek naar een job als operator of technieker? Ontdek de wereld van Agristo en kom er een patat op geven. Tijdens de Agristo jobdagen op donderdag 1 en zaterdag 3 oktober te Wielspeken.
17: Disco X on

wordt het een crazy of een lazy zaterdag? Dat bepaal jij natuurlijk. Blijf gezellig bij Top, want zometeen de Top Hit 40. De lijst met meest gedraaide tracks bij Top. En anders kan je ook naar een van onze digitale zenders. Die vind je op topradio.be of in de Topradio BE-app. Of het nu lazy of crazy wordt vanmiddag, ik wens jou gewoon een fantastische zaterdag. Met natuurlijk de beste muziek en die krijg je alleen maar bij Top. Tayo Cruz, die komt er nog aan. Sebastian Ingrosso en Celine Dion. En ook nog deze mooie van Sam Sparrow,

0: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Vanavond een currieke?
0: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
2: Dit is Stop!
3: Optellen zit er niet in vanmiddag. Aftellen daarentegen keihard. Maar eerst heeft Niels de topheadlines. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Groenland en Denemarken reageren tevreden op het akkoord met de VS. Bedoeling is om de veiligheid van Groenland te verhogen. Zo mag de VS zijn militaire aanwezigheid er versterken. Volgens de Deense premier is het akkoord belangrijk voor de NAVO en Europa. Al verandert er weinig met de situatie nu, vertelt professor internationale politiek David Kriekemans.
5: Er zijn wel een drietal nieuwe punten, namelijk dat er expliciet wordt gezegd dat er geen non-NAVO-basissen mogen komen op Groenland, dat grondstoffen daar de VS de preferentiële partner is. En dan tot slot dat het belangrijk is voor de bevolking in Groenland, die blijven soeverein.
4: Volgens Denemarken wordt het akkoord volgende week ondertekend tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Er is een tekort aan betaalbare studentenquoten in Antwerpen. Dat blijkt uit cijfers van de Associatie van Universiteit en Hogescholen Antwerpen. In totaal telt de stad zo'n 12.000 kotstudenten, terwijl er maar zo'n 8.100 kamers zijn. Nochtans staat 30% van de studentenquoten leeg, maar daar betaal je al snel €600 of meer voor. Isabelle de Ridder.
6: Ten opzichte van 4 jaar geleden zien we dat er minder druk zit op de markt in zijn totaliteit, maar dat er dus verschuiving is naar doelgroepen die het moeilijk hebben om een quote te vinden. Het is te zeggen, dus die betaalbare quoten zijn moeilijk te vinden en internationale studenten vinden moeilijk een quote.
4: Ook in Gent en Leuven wordt het steeds moeilijker om een studentenquote te vinden. Bij 6 op de 10 faillissementen blijft er te weinig geld over om de procedurekosten te betalen. In totaal moest de Belgische staat €4,7 miljoen extra betalen om de kosten te dekken. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Koen van den Heuvel heeft opgevraagd.
7: Er zijn verschillende verklaringen. Men vreest dat het aantal slapende en spookvennootschappen ook lichtjes toeneemt die nauwelijks activa hebben. En dat ook heel wat vennootschappen natuurlijk nu dienstenbedrijven zijn in vergelijking met vroeger. En zoals consultants of IT-bedrijven die natuurlijk weinig materieel nodig hebben.
4: In de eerste 6 maanden van dit jaar betaalde de staat al zo'n €2,7 miljoen. En in Saudi-Arabië zijn opnieuw verschillende explosies gemeld, dat zegt het Franse persbureau AFP. Het is niet duidelijk of er veel schade is en of er slachtoffers zijn. De afgelopen dagen hebben de Houthi-rebellen vaker Saudi-Arabië aangevallen. En sportroorduivel Leandro Trossard heeft botoedeem in zijn hiel. Dat is een ophoping van vocht. Dat heeft zijn Turkse club Beşiktaş gemeld. Het is nog niet duidelijk hoe lang Trossard oud zal zijn. Gisteren werd hij wel nog geselecteerd voor de Nations League-wedstrijden van de Rode Duivels, maar mogelijk moet hij daar dus nog voor passen. Deze namiddag opklaringen. Mogelijk valt er lokaal nog een bui. Maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen. In de namiddag droog met brede opklaringen. Het wordt zo'n 21 graden. Maandag zonniger en droog bij zo'n 20 graden.
3: Eén plaats waar je op dit moment 10 minuten verliest. Exact 10 minuten. Op de ring van Brussel. Want daar is een ongeval gebeurd tussen Wezenbeek, Oppum en Tervuren. 4 armen komen er dus 10 minuten bij. Maar sta je op een andere plek in de file, dan duurt het niet langer dan 10 minuten.
2: Top check-in zit erop. Luisteraars Eline uit Olen en Hannes uit Zwalm hadden een correct stoelnummer.
8: 391B.
9: 637J.
2: Jij wint een rijcheck van €2.500.
9: Zalig!
2: Bedankt om zo massaal in te checken. En graag tot de volgende vlucht.

0: Jens de Wilde.
1: Zaterdagmiddag, de muziek staat aan en de teller staat op 40. Jawel, dan weet je dat het Top Hit 40 tijd is. 40 tracks die de voorbije week het vaakst voorbij kwamen, verzameld in één nieuwe rangschikking. Sommige nummers blijven netjes op hun plek, andere vliegen dan weer omhoog. En wie weet zit er ook een verrassing tussen die je hier niet meteen had verwacht. Maar één ding weten we wel pas helemaal op het einde. Wie staat er deze week helemaal bovenaan de Top Hit 40? Dat kan ik dus nu voorlopig nog niet zeggen. Maar voor we echt de spits afbijten, neem ik jou eerst eens terug mee naar vorige week.
0: Dit is de top 3 van vorige week.
1: Heel goede punten voor Criss Cross Amsterdam. Zij stegen door naar
0: 3.
1: Was voor Swedish House Mafia en Leaky Lee.
0: 1.
1: De koning van de Top Hit 40, Kygo en Take Me Back. Maar soms moet een koning ook afstand nemen van zijn troon.
0: Top.
1: Of dat deze week het geval is, kom je te weten om iets voor 4.
0: Dit

0: Kygo, Take Me Back.
1: Dit is de Top Hit 40.
0: Misschien eindigen we daar ook straks wel deze Top Hit 40 mee. Dat kan ik voorlopig niet zeggen, dus je zal moeten blijven luisteren tot iets voor vier om zeker te zijn of die Kygo en Take Me Back terug op nummer 1 staat natuurlijk. We hebben twee nieuwkomers deze week in de lijst. Ik mag ze straks aan jou voorstellen. Eentje komt er al vrij snel aan zometeen. Eentje die de laatste dagen ook veel in het nieuws geweest is. En wat was het een week voor de muziekindustrie? Daar moeten we het deze uitzending toch ook eens over hebben. En als ik zeg ja, Ed Sheeran en Macklemore, dan weet je waarschijnlijk al genoeg. Maar daarvoor hebben we het straks natuurlijk nog. Want Ed Sheeran komt er uiteraard ook aan. Hij staat er deze week weer in de lijst samen met Martin Garrix. Repeat It. Ergens komt hij voorbij straks. Maar we beginnen uiteraard bij 40. En daar gaan we helemaal loco.

0: Misschien toch eens de regels, de condities van de Top Hit 40 overlopen.
1: Top Hit 40.
0: Wel, die zijn eigenlijk heel eenvoudig, de regels. Op een zaterdagmiddag sit back, relax en enjoy. Meer moet je niet doen en genieten van al die hits die passeren. Een hit was het daarnet van Bless natuurlijk, Terms and Conditions. Gaat er weer een plaatje op vooruit, liever na een week. Heel veel te zakken eigenlijk. Vorige week nog op 40, nu op 39. En goed nieuws is er ook voor deze Save Me Tonight van Jennifer Lopez en David Guetta. 28 weken staan ze er al in en gaan weer in.

0: Ik denk dat je het zelf ook al gemerkt hebt dat de afgelopen twee nummers allebei van de hand van David Guetta waren. Sad Girls met Bebe Rexha en daarvoor ook nog Save Me Tonight van Jennifer Lopez. Want die intro klinkt toch echt wel ja, bijna hetzelfde. Hè? Het is echt de muziek van nu, de sound van nu. En dan herken je meteen natuurlijk David Guetta daarin. Sad Girls was dat. En nu gaan we eens kijken welke nummers er verdwenen zijn afgelopen of deze week.
1: Dit is Deze Week Verdwenen in de Top Hit 40.
0: We nemen afscheid van Kato en John, Turn the Lights Off, na maar liefst 36 weken. Nu is het over and out. Madonna stond vorige week nog op 31 met Dance Theria, maar dat is ook gedaan, helemaal gedaan. Nu, op zich is het niet echt heel erg voor haar, denk ik, want ze maakt kans op heel wat MTV VMA's. Er zijn daar nieuwe categorieën uitgekomen trouwens. En bij Madonna is genomineerd voor de categorie Beste Lang Video en Beste Album. En eerder maakt ze ook al kans voor onder meer Artiest van het Jaar, Nummer van het Jaar en Beste Samenwerking. Volgende week is er die uitreiking in LA. Ze gaat daar ook optreden. Dus ja, misschien vindt ze het niet zo heel erg dat ze uit de Top Hit 40 is verdwenen.
1: Dit is Stop, de Top Hit 40.
0: We weten nu wie er is uitgevlogen. Dat betekent dat de eerste nieuwkomer klaar staat. Zometeen maken we kennis. Top, we make you
2: move. Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets Japans.
4: Ibiza.
3: Ruim.
4: Ja, niet te groot, hè.
3: Kleurrijk.
4: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
6: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2

0: Thornton, die onlangs overleed natuurlijk. Hè. De twee hadden het toen nog over Miley's nieuwe album, waaronder dat nieuwe nummer dat je net gehoord hebt. Volgens Miley Cyrus was het net hun verschil dat hen zo goed bij elkaar bracht, want Dolly Parton stond bekend om haar glamour, groot imago. Maar volgens Miley was ze daaronder vooral een ontzettend authentieke vrouw. Ze noemt zelfs Dolly Parton haar vertrouwenspersoon en mentor. Ja, en nu ze niet meer is, beseft ze naar eigen zeggen pas hoe vaak ze op haar kon rekenen, want heel vaak stuurde ze dus nieuwe muziek voor het eerst naar haar door. Ja, de muziek en de herinneringen die blijven natuurlijk wel, zal ze mee blijven dragen. En één ding weet ze zeker ook, Dolly Parton zou willen dat ze haar verdriet omzet in muziek en er een liedje over schrijft. Dus dat zou misschien nog wel binnenkort eraan komen, een lied over de band tussen Miley Cyrus en Dolly Parton. Maar dat zal voor later zijn, denk ik. Alleszins nieuw in de Top Hit 40. En nu, de zon op de radio.
1: Top Hit 40. 35.

0: dat is toch zo'n typische uitspraak geweest van de jeugd, hè? Oh my days, zeiden ze dan. Kijk, ik zeg gewoon oh my god. Dat is dan de boomer in mij die naar boven komt. Kort al oud, blijkbaar. Feel it, oh my days. Cyril was dat in de top 40. Eén vertraging van 10 minuten of langer. Ik neem je even mee naar de weg. Op de E313 is er vertraging tussen Ranst en Antwerpen-Oost. 12 minuten moet je daarbij rekenen. Maar sta je op een andere plek in de file, duurt het niet langer dan 10 minuten.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
4: Chipolatas, klinkt goed, hè?
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
5: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek.

4 plaatsen verlies voor The Second Voice, Let Me Be. En ik heb datzelfde slechte nieuws ook voor Milk Inc. op dit moment. Madison vorige week nog op 27, nu op...

0: Ongelooflijk dat er al 10 songs zijn gepasseerd.
1: Top Hit 40, overzicht. 40.
0: Gordo en Renier Zonneveld mochten deze week de spits afbijten met Loco Loco.
1: 39.
0: Was for Blast, Terms and Conditions.
1: 38.
0: Latina, Jennifer Lopez samen met David Guetta stond op 38. Save Me Tonight.
1: 37.
0: En die andere samenwerking van David Guetta vonden we één plaatje hoger terug met Bebe Rexha, Sad Girls.
1: 36.
0: Ik moet nu echt goed opletten dat ik niet zeg Miley Cyrus, maar ik heb het nu toch gezegd. Het is Miley gewoon, op 36 met haar nieuwe single.
1: 35.

0: Hits 34.
1: 33.
0: Nog een beetje festival vibes op 33 met David Guetta en Third Party Human.
1: 32.
0: En voor het Ibiza-gevoel moest je op 32 zijn met de Second Voice Let Me Be.
1: 31.
2: Music is my medicine. My medicine.
0: Reggie kan ook gaan uitrusten samen met Linda na een heel drukke festivalzomer. Milk Inc. Madison op 31.
1: Dit is de hoogste nieuwe in de top.

0: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
1: Begint er niet over.
0: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
1: Serieus?
2: Dus niet zoals een interim kantoor.
0: Zonder interim, zonder vacature sites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
3: Oh, onze living is warmer dan een frietketel.
4: Misschien moeten we toch eens die van JVO glasfolies laten komen. Zij plaatsen zonnewerende folie op elk raam.
5: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie.
6: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar werk gedaan en nog een balletje slaan. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
7: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren. Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
8: Intertires, jouw bandenspecialist. Voor zowel auto's, tractoren als vrachtwagens en industriële voertuigen. De mobiele units van Intertires staan 24/7 klaar voor depannage. Intertires.be.
9: Op zoek naar een job als operator of technieker? Ontdek de wereld van Agristo en kom er een patat op geven. Tijdens de Agristo jobdagen op donderdag 1 en zaterdag 3 oktober te Wielsbeken.
10: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
11: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
12: Tijd verliezen is geen optie. Daarom kiezen 3D-artists, architecten en creators voor Fan Systems.
13: PC's op jouw maat en workflow.
12: Ontdek ze op fenn.systems.

Google weet het wel hoor. De ene hit na de andere scoort hij. En hij brengt ook het ene nummer na het andere uit. En ik moet zeggen, ja, ze scoren bijna allemaal heel goed. Weinig nummers die niet scoren bij Yukel. Volgende is ook heel succesvol in onze top 40. Deze week wel iets minder. Forever Young. Living.

0: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vanavond een currieke?
2: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
5: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
6: Dit is Top. Het was een bewogen week voor Ed Sheeran. Zometeen in de Top 40 het volledige verhaal. En Niels heeft een update van het nieuws van vandaag.
7: Goedemiddag. Op de A12 bij Zevenaar in Nederland hebben tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion de snelweg geblokkeerd. De activisten roepen de Nederlandse regering op om te stoppen met de subsidiëring van fossiele brandstoffen. Het is trouwens niet de eerste keer dat Extinction Rebellion de snelweg in Nederland blokkeert. In Saudi-Arabië zijn opnieuw verschillende explosies gemeld, dat zegt het Franse persbureau AFP. Het is niet duidelijk of er veel schade is en of er slachtoffers zijn. De afgelopen dagen hebben de Houthi-rebellen vaker Saudi-Arabië aangevallen. In Hemiksem in de provincie Antwerpen is vannacht een auto uitgebrand. 3 andere wagens raakten beschadigd, dat meldt de politie. De auto stond in de garage van een appartementsgebouw en vatte plots vuur. Het is niet duidelijk wat er net is gebeurd. De politie voert een onderzoek naar de oorzaak. En sport, in de Davis Cup tennis staan de Belgen opnieuw op achterstand tegen Oostenrijk. Sander Gillet en Joran Vliege verloren in het dubbelspel in 2 sets. Het werd 7-6 en 7-5. Straks spelen Zizou Bergs en Gauthier Onclin nog hun enkelwedstrijd. Ons land moet die 2 wedstrijden allebei winnen als ze nog willen doorstoten naar de eindronde van de Davis Cup eind november in Italië. Deze namiddag opklaringen. Mogelijk valt er lokaal nog een bui. Maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen. In de namiddag droog met brede opklaringen. Het wordt zo'n 21 graden dan. Maandag zonniger en droog bij zo'n 20 graden.
6: Ik heb voor jou 1 plaats waar je op dit moment 10 minuten of langer verliest en waar je in de file staat. Dat is op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost. 14 minuten komen er daarbij.
8: Top check-in zit erop. Luisteraars Eline uit Ole en Hannes uit Zwalm hadden een correct stoelnummer.
9: 391B.
10: 637J.
11: Jij wint een restcheck van 2500 euro!
10: Zalig!
8: Bedankt om zo massaal in te checken. En graag tot de volgende vlucht. Jens de Wilde.
6: Met 2 keer de Bouwsta dit uur en ook de 2e keer dat Bibi Rexha mag optreden op het Top Hit 40 podium. Ja, het lijkt wel de Repeat 40. Top.

0: 9 omhoog voor deze Take It Slow van Robin Schulz en Watermat.
1: Top hit 40.
0: En daarvoor een verliezer. Repeat It, Martin Garrix en Ed Sheeran. 4 plaatsen naar beneden. En je kan wel zeggen dat Ed Sheeran de grootste verliezer is van deze week. Want wat was me dat een weekje in de muziekindustrie. Je hebt het waarschijnlijk wel meegekregen. Ed Sheeran ligt nu onder vuur. En dat heeft ook gevolgen voor zijn muziek op de radio. Want de eerste zender Classic Hits Radio heeft beslist om zijn nummers voorlopig uit de playlist te halen. En de aanleiding daarvan is natuurlijk de controverse rond zijn tournee nadat rapper Macklemore uit het voorprogramma werd geschrapt na pro-Palestijnse uitspraken. Nu, ik kan je wel zeggen, hier bij Top gaan we hem zeker niet uit de playlist halen. Dat zouden we wat jammer vinden. Ook enkele Ierse artiesten trokken zich daarop terug uit de tour. En die radiozender die zegt dat het besluit er kwam na reacties van luisteraars. Dus daar hebben ze eigenlijk op geanticipeerd. Nu, Ed Sheeran zelf benadrukt dat het niet zijn beslissing was om Macklemore van de affiche te halen. Volgens hem nam de concertpromotor die beslissing nadat verschillende stadion-eigenaars zouden hebben laten weten dat zijn shows niet konden doorgaan zolang Macklemore erbij was. En ondertussen krijgt Ed Sheeran ook nog eens kritiek binnen zijn eigen familie. Het blijft maar komen. Zijn neef Jethro noemt hem onder meer een lafaard en zegt dat hij zich voor hem schaamt. Dat is wel heel erg. Dat is misschien ook het toppunt als je het van je eigen familie te horen krijgt. Nu, de tour van Ed Sheeran die gaat vandaag gewoon verder in Philadelphia, maar ook daar zal er veel over gebabbeld worden, denk ik. Nu de Bausa, Lose Myself.

0: Ik zag beelden van Peggy Goo in Tokio.
1: Top Hit 40.
0: Want daar moet ze waarschijnlijk, als ik me niet vergis, vannacht optreden. En natuurlijk wil ze nog een beetje sightseeing doen. Ze was daar blijkbaar in een kledingwinkel en hebben ze dat nummer opgezet, die Woman, samen met Ira Starr. En is ze opeens een dansje gaan placeren samen met de mensen die daar in de winkel waren op dat nummer. Extra promo kan dan natuurlijk geen kwaad. Het zag er heel gezellig uit, moet ik zeggen. En dat heeft er misschien wel aan geholpen dat ze deze week een plaatje omhoog zijn in de Top Hit 40. Peggy Goo en Ira Starr naar 23. En ook voor Silva Bumpa heb ik goed nieuws, want hij stijgt deze week ook van 23 naar 22.
1: Dit

0: student maakt van alles mee. Met een kater in de les zitten. Je hond die je cursus verslindt. Of een iets te persoonlijke foto in de verkeerde WhatsApp-groep zetten. Wat is jouw ultieme studentenfail? Stuur jouw gênante verhaal nu door via topradio.be of de Topradio BE-app. Word topstudent 2026 en win een kotfeest voor jou en je vrienden. Top!
1: Make you move. Als het leven even sukt, maak het dan lekker simpel. Met Manna, relax, saus erover.
2: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
4: Hallo.
3: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
4: Ja, ik wil autotechniek studeren.
3: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
4: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
3: Ja.
4: En dan krijg ik misschien wat centjes.
3: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlup.be.
6: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia met haar nieuwe tandimplantaat.
7: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben. Ze.
6: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
8: Bij Telenet weten we dat je als restaurant uitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
9: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
8: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
10: Code Yellow!
11: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
14: Top, we make you move.
0: 21.

0: 10 mannen zou ik graag wel eens op café willen zitten. Altijd good vibes precies met De Pausa en Magnetic. Gaan we nog eens terugtellen? Oké.
1: Okay. Top hit 40, overzicht 30.
0: We begonnen op 30 met Maupi, hoogste nieuwe Just a Little Bit More.
1: 29.
0: Eén plaatje hoger was voor Hugo en Solto, Jamaican Bam.

0: laten we deze week maar snel vergeten voor Ed Sheeran. Samen met Martin Garrix, Repeat It op 26.
1: 25.
0: Ook flink doorgestegen hoor. Komen van 34. Take It Slow van Robin Schulz en Watermat.
1: 24.
0: Twee keer slecht nieuws voor de Bausa helaas. Lose Myself. Vorige week op 21, nu drie plaatsen naar beneden.
1: 23.
0: Ik ben een heel grote fan van Peggy Gou, dus blij dat ze erop vooruit gaat met A Woman.
1: 22.
0: Ja, lap, en van deze ben ik ook al zo'n grote fan. En die stijgt ook. On Tonight van Silva Bumpa naar 22.
1: 21.
0: En zoals ik al zei, slecht nieuws voor de Bausa. Ook voor deze Magnetic. Nu niet meer te vinden in de top 20.
1: Top Hit 40. Dit is
0: top. Bibi Rexha krijgt deze week de eer om de deuren van de top 20 te openen. New Religion.
1: 20.

0: Van 20 naar 19, Justy en Sam Harper met Just a Little. Op dit moment is er één vertraging waar je 10 minuten of langer moet aanschuiven. Dat is op de Ring van Antwerpen tussen Antwerpen Centrum en Deurne. 15 minuten komen er daarbij, maar dat is wel de enige vertraging van 10 minuten of meer.
1: Nog voor jij kan denken...
2: Ik heb gelijk geen energie.
1: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
3: Oh, mijn rug zit vast.
1: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn. It's a
4: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

the night with. Marshmello scoort altijd ook in de top 40. Dit was Hollow. Zeg, en goed nieuws voor Shakira, want het is eindelijk gebeurd. Haar lang verwachte residency in Madrid is nu sinds gisteren afgetrapt. En dat voor maar liefst 55.000 fans. Ze gaf gisteren haar eerste van 12 shows in het speciaal gebouwde Shakira Stadium. Het was haar eerste concert ook ineens in Spanje in 8 jaar. Dus het was al lang geleden. Bijna 2 uur lang nam ze het publiek mee door 30 jaar muziek. En Shakira haalde ook een nummer terug dat ze eerder niet in haar setlist had staan. Te Dejo Madrid. Ze vertelde daarbij over haar eerste bezoek aan Madrid toen ze 19 was, dus ze heeft nog altijd liefde voor de stad natuurlijk. Nu, de komende weken volgen nog 11 shows en wie weet zit daar nog een verrassingsgast tussen, want tijdens de première bleef die alvast uit, maar ja, er komen nog veel shows aan en ik denk dat ze wel voor een verrassing zal zorgen. Nu, in de top 40 is het nu ook aan Shakira met Die Die.

0: Daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Intertires, jouw bandenspecialist. Voor zowel auto's, tractoren als vrachtwagens en industriële voertuigen. De mobiele units van Intertires staan 24/7 klaar voor depannage. Intertires.be.
3: Hey professional.
4: Ja?
3: Nog tot en met 30 september krijg je de BTW cadeau bij Santes.
4: Wauw, dat is goed nieuws.
3: Sla je slag op elektrisch gereedschap en toebehoren van merken als DeWalt, Makita en Milwaukee. In de winkel en online. Het is nu het moment. Nog tot en met 30 september de BTW cadeau bij Santes in onze winkels en online. Check de voorwaarden en winkels op santens.be.
5: Ik raag dan niet om u, hè.
6: Schat, ik heb al dus kies gezegd. Kijk de kip bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
5: Goosses, mijn geen op nee.
6: Het moet weer al juist te zien, wij.
5: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands heftrucks.
6: Dat kan je niet van sukkel, hè.
5: Goosses, al meer of 20 jaar. Nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
3: De BTW-cadeau bij Santens, nog tot het einde van deze maand.
7: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
8: Weer een prijzen steken of een plong vervangen. Zeg hey.
9: Kom bij Koolwerm in Zedelhem. We zoeken nog elektriciens die van aanpakken weten. We doen installaties in winkels, fabrieken en zelfs kerken.
8: Machtig, bij meneer Pastoor.
9: Je moet maar een keer kijken op powerbyco.be.
10: Op zoek naar een job als operator of technieker? Ontdek de wereld van Agristo en kom er een patat op geven. Tijdens de Agristo jobdagen op donderdag 1 en zaterdag 3 oktober te Wielsbeke.
11: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren. Curiosity. Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
12: Top Hit 40. Top. We make you move. 15.

0: blijven geparkeerd op nummer 15, Alesso en One Republic. Met In Your Eyes.
1: Top Fresh, nieuw in de playlist van Top.
0: Het wordt tijd om eens iets helemaal nieuws aan jou voor te stellen. Een nummer dat nog maar net uitgebracht is en waarvan wij willen weten. Zeg, hoe denk jij over dat nummer? Is dat iets dat jou smaakt of dat je helemaal niet graag hoort? Dat mag je zo meteen laten weten door je punten door te sturen in de Top Radio B-app. Als je hem nog niet gedownload hebt, doe dat misschien nog snel eventjes. Ik ga zo meteen het nummer All Night draaien van Ave of Eve. Ik weet niet goed hoe je het moet zeggen. Ik denk Ave. En jij mag dus zo meteen jouw oordeel doorsturen in onze app. Dus alle punten van 0 tot en met 10 zijn eigenlijk meer dan welkom. En dan hebben wij meteen een idee of dit jou ligt of niet. Here we go.
1: Dit is

0: nu insturen via onze Top Radio B-app. Wat is jouw score voor deze Top Fresh? Laat maar weten.
1: Top Hit 40. De meest gedraaide toptracks van de afgelopen.

0: Hoe heeft hij op Fresh All Night gescoord? Zometeen de resultaten van de jury. 3 uur, Niels, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Op de A12 bij Zevenaar in Nederland hebben tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion een tijd lang de snelweg geblokkeerd. De activisten roepen de Nederlandse regering op om te stoppen met de subsidiëring van fossiele brandstoffen. De politie heeft een einde gemaakt aan de actie en enkele actievoerders opgepakt. Het was niet de eerste keer dat Extinction Rebellion de snelweg in Nederland blokkeert. In Houthalen-Helchteren is er vandaag een eerste kijkdag in huizen die worden gesloopt voor de heraanleg van de Noord-Zuidverbinding. Dat is een belangrijke weg dwars door Limburg. Voor die weg moeten 150 huizen plaatsmaken. Maar de aannemer zet in op hergebruik. Bezoekers kunnen alles reserveren wat nog kan dienen, zoals deuren, schakelaars of tegels. Astrid van Steenkisten van sloopbedrijf Aclagro.
2: De meeste dingen zijn gratis. Nu hangt het af van welke items het is en wat de hoeveelheden zijn. Nu, als het bijvoorbeeld gaat om de zonnepanelen, dan moeten die wel gedemonteerd worden door een gespecialiseerde firma. En in dat geval zullen we wel kosten moeten aanrekenen voor die demontage.
1: Vandaag werden 5 huizen opengesteld. Later volgen er nog andere. En sport in de Davis Cup tennis staan de Belgen opnieuw op achterstand tegen Oostenrijk. Sander Gillet en Joran Vliegen verloren in het dubbelspel in 2 sets. Het werd 7-6 en 7-5. Straks spelen Zizou Bergs en Gauthier Onclin nog hun enkelwedstrijd. Ons land moet die 2 wedstrijden allebei winnen als ze willen doorstoten naar de eindronde van de Davis Cup eind november in Italië. Vanmiddag opklaringen, mogelijk valt er lokaal nog een bui, maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen, in de namiddag droog met brede opklaringen, het wordt zo'n 21 graden. Maandag zonniger en droog bij zo'n 20 graden.
0: Op de weg zie ik 2 vertragingen van 10 minuten of meer. Op de ring van Antwerpen is er vertraging tussen Antwerpen Centrum en Deurne. Daar moet je 20 minuten bij rekenen. We gaan ook nog even naar Brussel. Vertraging tussen Munthof en Madou. 10 minuten komen er daarbij.
3: Top check-in zit erop. Luisteraars Eline uit Olen en Hannes uit Zwalm hadden een correct stoelnummer.
4: 391B.
5: 637J.
6: Jij wint een
3: reischeck van 2500 euro!
5: Zalig!
3: Bedankt om zo massaal in te checken. En graag tot de volgende vlucht. Top Hit 40. Jens de Wilde.
0: Ik heb het gevraagd aan de baas en ik mag al verklappen dat we straks een nieuwe nummer 1 hebben. Een extra goede reden dus om niet weg te zappen. Top!
3: We make you move. Dit is Top! Dit is de sterkste stijger in de Top Hit 40.

0: de sterkste stijger van deze week. 12 plaatsen omhoog. Age en Ring My Bell.
1: Top Fresh. Nieuw in de playlist van Top.
0: Heel benieuwd wat het geworden is voor die nieuwe track All Night van Ave, die je kreeg in onze Top Fresh van daarnet. Heel wat reacties komen binnen. Ik ga er misschien 3 uitnemen. Ik heb bijvoorbeeld Bram zijn berichtje gezien. Hij stuurde een 10 op 10 door. Dat is direct een heel goede score, want dat betekent beter dan dat kan het niet. Eigenlijk toch, hè. Marie die gaf dan ook een 8 op 10. Ook een mooie score. En Lucas die zegt dan weer, ik vind het wat te eentonig. Een 3 op 10. Ja, dat is natuurlijk een lage score, maar als ik alles optel, kom ik wel aan een goed rapport voor die All Night en is die zeker geslaagd. Ik denk een gemiddelde van ongeveer een 7 op 10. Dus goed gedaan. Je zal hem nog vaak horen passeren hier bij Top. Zometeen heb ik Whisper voor jou van Joel Corey. Eerst nog Calvin Harris en Satisfy.
1: Dit is Top! Make

0: Ja, ik ben wel gestopt om dit fluisterend af te kondigen. Whisper, Joel Corry.
1: Top hit 40, overzicht 20.
0: Gaat hij komen? Ik hoop van wel, ja. Of niet? Zijn we al vertrokken? Nee, nog niet. Ah, nog eens proberen. En alles valt stil. Ah, daar zijn we toch. New Religion van Bebe Rexha. 3 plaatsen verlies. Vorige week nog op 17, nu op 20.
1: 19.
0: Just a Little vonden we terug op 19. Gaat er weer 1 plaatje op vooruit.
1: 18.
0: Topic en Becky G vinden we terug op 18 met Sorry Papi.
1: 17.
0: Het heeft wat country vibes, hè? Die Hollow van Marshmello op 17.

0: dai.
1: 15.
0: We gunnen het hen van een plaatje te mogen blijven staan op 15. Alesso en One Republic, In Your Eyes.
1: 14.
0: Where Do I Go van Manuals en Brian V. Eén plaatje verliest ten opzichte van vorige week.
1: 13.
0: In tegenstelling tot deze, 12 plaatsen gestegen. R&B H op 13.
1: 12.
0: Blijft een heerlijk chille plaat, hè. Calvin Harris en Jazzy met Satisfy op 12.
1: 11.
0: Vorige week nog op 10, nu op 11. Jammer, Joel Corey en Whisper.
1: Top hit 40. Top.
0: Veel verschuivingen in de top 10, waaronder deze zakker.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2+1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
5: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?

Ik zou durven zeggen, het is de leukste Brusselaar. Maar dan krijg ik volgens mij Henri PFR tegen mij, want dat is ook een Brusselaar, hè, die ook heel plezant is. Dus ja, het zijn allemaal plezante Brusselaars, laten we het zo zeggen. Lost Frequencies, Live It All op 9. En deze is zo goed. Deze week één plaatje gezegd. Talk to you.

0: Kelsey Ballerini en Marshmello met Another Drink. 7 plaatsen omhoog in de top 40. Ja, hebben ze goed gedaan, hè. Benieuwd waar ze volgende week zullen eindigen, want ze stijgen elke week door en door. Eén vertraging heb ik voor jou van 10 minuten of langer. Dat is op de Ring van Antwerpen tussen Antwerpen Centrum en Deurne. Daar moet je 17 minuten bij rekenen op dit moment. Maar sta je op een andere plek in de file, dan duurt het niet langer dan 10 minuten. Die krijg je zo meteen, Edge of Desire.
1: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
2: Wauw, ja!
3: Maar ja...
1: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
4: Ja! Maar ja...
1: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
4: Ja!
3: Maar ja...
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. Europa Bank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Cha-cha-cha. Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
7: Vanavond een currieke?
6: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Weet je wat ik mis na de vakantie?
9: De zon?
8: Nee.
9: Het strand?
8: Nee, het comfort.
9: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
8: Citroën.
9: Info en voorwaarden op citroën.be.
8: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
10: Goh.
8: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
10: Check.
8: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
11: Black Football komt naar de Olympische Spelen. Daarom organiseren we in september open trainingen in heel Vlaanderen. Ontdek deze snelle, veilige en verslavend leuke sport bij een club in je buurt via blackfootball.vlaanderen.

0: aan, denk ik, van deze week voor Malif, want Solar Skin was gestegen in de top 40. Heel fijn natuurlijk, maar het nummer met Jonas Blue is dan weer gezakt van 5 naar 6. Maar ja, goed, nog altijd een zesde plaats, wat fantastisch hoog is, wat ik eerlijk gezegd niet zie gebeuren voor die Solar Skin, wat ook wel een heel fijn nummer is. Maar die Edge of Desire, al een jaar lang hoor je die overal en het blijft zo goed natuurlijk. Hè.
1: Top Hit 40.
0: Zeg, ik denk dat het tijd is om te beginnen aan de top 5. We hebben nog 5 nummers te gaan en zoals ik gezegd heb in het begin van dit uur, kan ik dus zeggen dat we een nieuwe nummer 1 hebben. Dus niet meer Kygo en Take Me Back. Die gaan we dus al iets vroeger tegenkomen. Maar waar is de vraag? Voorlopig niet op 5, want daar staat een nummer dat vorige week nog op 6 stond. Alweer gestegen. Prospa en Clooney met Free Your Mind.

0: van Jugal.
1: De top tune of the week.
0: En die gaat deze week naar Miley Cyrus. Zij heet voortaan gewoon Miley. Allee, niet gewoon Miley, maar Miley. Ik zal het zo zeggen misschien. En de achternaam is verdwenen. Op haar website en sociale media presenteert ze zich dus eigenlijk als gewoon Miley. En in eerste instantie dacht iedereen, ja, dat is waarschijnlijk een mysterieuze marketingstunt, want er verschenen zo rode mysterieuze beelden en billboards in New York met daarop coming soon. Niemand wist precies wat Miley van plan was. Nu, inmiddels weten we het wel. Miley is een nieuw hoofdstuk begonnen. Haar nieuwe album heet Bass Persuades en dit is haar, het is ook haar eerste album dat officieel onder de naam Miley verschijnt. En er zit ook wel een emotionele laag aan het nieuwe hoofdstuk. Ik heb het daar straks ook al een beetje gezegd. Kort voordat ze die nieuwe muziek aankondigde, overleed haar peettante Dolly Parton. Miley sprak de afgelopen tijd uitgebreid over hun bijzondere band en ook over hoeveel Dolly voor haar betekende. Nu, of Dolly ook rechtstreeks iets te maken heeft met de keuze om nog alleen Miley te eten, dat heeft Miley zelf niet gezegd. Dus daar moeten we wel voorzichtig mee zijn. Maar straks mocht ik haar al eens aankondigen als nummer 36 in de top 40. Maar deze week krijgt ze er nog een extra label bij. Die van Top Tune of the Week. Daarom nog eens een stukje van haar nieuwe single Bass Persuades.
1: Dit is top. We make you move.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Hey professional.
5: Ja?
4: Nog tot en met 30 september krijg je de BTW cadeau bij Santes.
5: Wauw, dat is goed nieuws.
4: Sla je slag op elektrisch gereedschap en toebehoren van merken als DeWalt, Makita en Milwaukee. In de winkel en online. Het is nu het moment. Nog tot en met 30 september de BTW cadeau bij Santes in onze winkels en online. Check de voorwaarden en winkels op santens.be.
6: Je MIVB abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar... Na je baan wat baantjes trekken? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
4: De BTW-cadeau bij Santens. Nog tot het einde van deze maand.
7: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren. Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
8: Geen lag, geen compromissen. Fan Systems, high-end gaming PC's, volledig op maat gebouwd om te domineren. Ontdek ze op fenn.systems of in onze showroom.

0: In Nederland zelf zijn ze natuurlijk super populair.
1: Dit is de Top Hit 40.
0: Criss Cross Amsterdam, My Oh My hoorde je. En ja, in Nederland zijn ze het populairst, maar in België ook wel. Ze hebben ook samengewerkt bijvoorbeeld met Busy al. En Busy is momenteel in de beste zangers in Nederland. Dat is eigenlijk liefde voor muziek, maar dan in Nederland. En daar scoort hij ook de pannen van het dak. Maar Criss Cross Amsterdam zelf heeft nog nooit in beste zangers gezeten of in liefde voor muziek. Nu weet ik wel dat de opnames van een nieuw seizoen Liefde voor Muziek normaal zouden moeten beginnen starten binnen enkele weken. En dan lijkt mij dat echt een ideale kandidaat in onze versie, die Criss Cross Amsterdam. Ik geef het maar mee, moesten de makers aan het luisteren zijn nu. Dat was nummer 3. Dan gaan we nu naar de nummer 2. Hè. Die staat klaar.
1: Top Hit 40.
0: Maak het graag wat spannend. Want we hebben een nieuwe nummer 1. Maar waar staat Kygo dan? Samen met Max Mugno. Ja, dat is dan natuurlijk, als je goed kan tellen, de nummer 2. Dit is Take Me Back.

0: top. Top Hit 40 overzicht. 10.
1: Was voor Henri Péver en Sola van 8 naar 10.
0: 9.
1: Blijft staan op 9. Lost Frequencies en Live It All.
0: 8.
1: Talk To You van Another zakt een plaatje van 7 naar 8.
0: 7.
1: Another Drink, nieuw in de top 10 van Marshmallow.
0: 6.
1: Moet één plaatje afgeven. Jonas Blue, Edge of Desire.
0: 5.
1: Zou je vanavond wel eens kunnen horen als je uitgaat? Prospa en Free Your Mind. Weer één plaats gesteken.
0: 4.
1: Moving to the Sun blijft staan op 4. Jugal en Ultra Nate.
0: 3.
1: En ook Mayo Mai van Criss Cross Amsterdam mag er nog een weekje bij doen op 3.
0: 2.
1: En dus niet meer op nummer 1. Kygo, Take Me Back.
0: Wie staat deze week op nummer 1 in de Top Hit 40?
1: Eén nummer moet nog passeren en komt er nu aan. Het is de laatste voor 4 uur. En na 4 uur neemt Koen het over. En dan weten we echt wie er op nummer 1 staat. Het is deze.
0: Dit is de meest gedraaide toptrack van afgelopen week. Top Hit 40, nummer 1.
1: Happiness is so sad van Swedish House Mafia.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room-uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
1: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
2: Hallo.
1: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien.
4: Wow.
3: Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is
4: wow.
3: Van Vibra.
5: Dit is Top. Top Headlines.
6: Goedemiddag. In Brugge trekt een horecazaak aan de alarmbel over een rattenplaag in de binnenstad. Op sociale media gaan ook beelden rond. Het stadsbestuur van Brugge neemt de melding ernstig, maar van een plaag willen ze nog niet spreken. Je hoort schepen Frankie de Mon.
7: Uit de laatste controle van de riolen was er geen enkele stijging van het aantal ratten merkbaar. Wat merken we wel? De horecazaak die vandaag aan de alarmbel trekt, ernaast is een grote werf. De ratten die dan in die riolen of in die kelders van die zaken soms zitten, dat die naar boven komen.
6: Maandag gaat de stad bekijken of er maatregelen nodig zijn. Problemen bij de parlementsverkiezingen in Rusland. Het systeem dat de verkiezingen in goede banen moet leiden, kampt met cyberaanvallen. Dat zegt de voorzitter van de kiescommissie. Rusland zegt dat het de aanvallen wel kan afslaan en dat het stemmen dus normaal kan verlopen. Het is zo goed als zeker dat Verenigd Rusland, dat is de partij van president Poetin, de parlementsverkiezingen zal winnen. En in Riyadh in Saudi-Arabië zijn vlammen en rook te zien in de buurt van de internationale luchthaven. Een brandstoftank zou er in brand staan. Verschillende vluchten zijn daarom geschrapt. Het gaat wellicht om een aanval van Houthis uit buurland Jemen. De Saoedische overheid had vanmorgen voor het eerst sinds lang gewaarschuwd voor een mogelijke aanval. Vanmiddag opklaringen. Mogelijk valt er lokaal nog een bui, maxima tot 22 graden. Morgen begint met regen, in de namiddag droog met brede opklaringen. Het wordt zo'n 21 graden dan. Maandag zonniger en droog bij zo'n 20 graden.
5: Top check-in zit erop. Luisteraars Eline uit Ole en Hannes uit Zwalm hadden een correct stoelnummer.
8: 391B.
9: 637J.
10: Jij wint een reischeck van €2.500!
9: Yes, zalig!
5: Bedankt om zo massaal in te checken. En graag tot de volgende vlucht. Koen van der Sloten.
11: Die deze ochtend al naar de winkel is gegaan. En ik had toch wel het idee van...
12: Hoe kan ik nu zo dom zijn?

sinds een aantal minuten weten we dus wat de beste track van het moment is. En dat is dus Licky Lee. En de Swedish House Mafia met Happiness is So Sad. Wil dus ook zeggen dat wij ons deze middag kunnen bezighouden met de Global Dance Chart Flashback. Maar we gaan meteen even de stoute kant van iemand boven halen.

0: Dit zou wel eens een leuk momentje kunnen zijn, want Calvin Harris die gaat vandaag speciaal voor ons zijn piano bovenhalen.
1: I'm not the best player, let's be honest, but I'll code one note at a time.
0: Dat was niet het beste wat je gedaan hebt, maar kijk, toch een kus van de juf. En in dit geval is dat...

0: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Zeg lief, weet jij waar wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
4: Ah ja, dan moet je eens kijken bij...
5: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
4: Nee.
5: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
4: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
5: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
4: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
7: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
8: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23.8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
9: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
10: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
9: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
12: Ping, ping, ping, ping, ping.
11: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
13: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Deze middag in de GDC 40 Flashback gaan wij een kleine throwback doen naar 2019. Het was toen ook de godfather van de electronic dance music. Dat is een beetje de naam die hij heeft ondertussen. Tiësto. En oké, toegegeven, die heeft al een mooie leeftijd. Maar hij doet bewust ook dingen met jonge mensen.
1: Die doen niet zoveel overdenken. Als je ouder wordt, ga je vaak te veel nadenken over dingen. Dan ga je te diep. En als je met jonge mensen om blijft gaan, ja, die hebben eigenlijk gewoon overal het lak aan, zeg maar. Hè. Die gaan meer, dit is wel goed zo. Die zijn niet zo perfectionistisch. Een beetje ruwe diamanten, zeg maar. En dat trek ik wel. Dat vind ik wel heel vet.
0: Hij houdt dus van het jonge geweld, zoals dat heet. En dus in 2019 in onze lijst, Tiësto.
2: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.

0: Dus van Delhaize gaan we promo koken.
1: Vanavond een currieke?
0: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
1: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
0: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
3: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon. It's
4: a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

Neo en Let Me Love You. Iemand die we ook al heel vaak in onze lijst gehad hebben. De Global Dance Chart. Dat is Marshmello. En Marshmello die heeft ook effectief een

0: Zit je geburen weer al te gluren? Ik wil privacy.
1: Oh, dan moeten we van die zonneweren of privacyfolies van JVO Glasfolies laten plaatsen.
0: Waar wacht je nog op?
2: Check jvoglasfolies.be. Voor elk raam de juiste folie.
3: Heel het.
2: Til het hoog, til het zwaar. Zet de lading perfect klaar. Geen getrek, geen gedoe. De Gentse Heftrucks. They love you. De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
4: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toe verstaan ik het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
5: Ik raag dan niet om u, hè.
6: Schat, ik heb al dus kies gezegd. Kijk de keer bij Goosses, Heftrucks en Locristi.
5: Goosses, mijn geen op nee.
6: Het moet weer al juist te zien, wij.
5: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op onder tweedehands Heftrucks.
6: Dat kan je niet van sukkelen, hè.
5: Goosses, al meer of 20 jaar. Nieuwe en tweedehands elektrische Heftrucks en nog veel meer.
4: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
7: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
8: Begint er niet over.
7: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
8: Serieus?
9: Dus niet zoals een interim kantoor.
7: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
10: Hallo met Atilex.
11: Ik ben op zoek naar een kabel.
10: Kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad.
11: Nu ben ik de draad kwijt.
10: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.
12: Achtung, Wevelgem! 3 oktober. Das grootste Outdoor-Oktoberfest-Festival van België. Met Gebroeders Co. 5 stages, kermis en 4 party.
13: Tickets oktoberfestwevelgem.be.

Het is wel een beetje zijn muzikale handtekening bij deze pauza, dat hij zo met zijn stem in de hoogte gaat en af en toe zotte geluiden maakt. Best leuk gedaan, deze Too Cool To Be Careless. En de afgelopen week heb ik me echt bezig gehouden met heel veel afleveringen te beluisteren van de Global Dance Chart. En ik heb zo meteen nog een aantal specialetjes uit de geschiedenis van deze lijst.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: Dit hoor je op Top Schaamte.

0: Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Topradio BE app. Top, we make you move. Top. Dit is Top. Top Headlines.
1: Een goedemiddag. In Brugge trekt een horecazaak aan de alarmbel over een mogelijke rattenplaag in de binnenstad. Op sociale media zijn ook beelden te zien. Het stadsbestuur van Brugge neemt de melding ernstig, maar van een echte plaag willen ze nog niet spreken. Je hoort schepen Frankie de Mon.
2: Uit de laatste controle van de riolen was er geen enkele stijging van het aantal ratten merkbaar. Wat merken we wel? De horecazaak die vandaag aan de alarmbel trekt, ernaast is een grote werf. De ratten die dan in die riolen of in die kelders van die zaken soms zitten, dat die naar boven komen.
1: Maandag gaat de stad bekijken of er maatregelen nodig zijn. In Houthalen Helchteren is er vandaag een eerste kijkdag in huizen die worden gesloopt voor de heraanleg van de Noord-Zuidverbinding, een belangrijke weg dwars door Limburg. Voor die weg moeten 150 huizen plaatsmaken, maar de aannemer zet in op hergebruik. Bezoekers kunnen alles reserveren wat nog kan dienen, zoals deuren, schakelaars of tegels. Astrid van Steenkisten van sloopbedrijf Aclagro.
3: De meeste dingen zijn gratis. Nu hangt het af van welke items het is en wat de hoeveelheden zijn. Nu, als het bijvoorbeeld gaat om de zonnepanelen, dan moeten die wel gedemonteerd worden door een gespecialiseerde firma. En in dat geval zullen we wel kosten moeten aanrekenen voor die demontage.
1: Vandaag werden 5 huizen opengesteld, later volgen er andere. In Nederland is een betoging van een extreemrechtse organisatie uitgedraaid op rellen. Enkele honderden mensen wilden een mars houden tegen immigratie. De manifestanten bekogelden de politie met vuurwerk en verkeersborden. De Nederlandse minister van Justitie spreekt van walgelijke beelden en wil dat er hard opgetreden wordt tegen de relschoppers. En problemen bij de parlementsverkiezingen in Rusland, want het systeem dat de verkiezingen in goede banen moet leiden, kampt met cyberaanvallen, dat zegt de voorzitter van de kiescommissie. Rusland zegt dat het de aanvallen voorlopig wel kan afslaan en dat het stemmen dus normaal kan verlopen. Het is zo goed als zeker dat Verenigd Rusland, dat is de partij van president Poetin, de parlementsverkiezingen zal winnen. In Riyadh in Saudi-Arabië zijn vlammen en rook te zien in de buurt van de internationale luchthaven. Een brandstoftank zou daar in brand staan. Heel wat vluchten zijn geschrapt. Het gaat wellicht om een aanval van Houthis uit buurland Jemen. De Saoedische overheid had vanmorgen voor het eerst sinds lang gewaarschuwd voor een mogelijke aanval. En dan nog tennis. Ons land heeft zich niet kunnen plaatsen voor de eindronde van de Davis Cup. Tegenstander Oostenrijk is op een beslissende 3-1 voorsprong gekomen. Sisu Bergs verloor zijn wedstrijd tegen Rodionov in 2 sets. De setstanden waren 7-5 en 6-3. Vanavond nog opklaringen, maar vannacht trekt er regen over het land. Morgen begint de dag met regen, later wordt het droog met zonnige perioden en maxima tot 20 graden. De volgende dagen droog en vrij zonnig.
0: Top check-in zit erop. Luisteraars Eline uit Olen en Hannes uit Zwalm hadden een correct stoelnummer.
4: 391B.
5: 637J.
6: Jij wint een reischeck van 2500 euro!
0: Bedankt om zo massaal in te checken. En graag tot de volgende vlucht. Koen van der Sloten.
7: Zijn er op dit ogenblik DJ's aan het luisteren die ooit nog gedj'd hebben met vinyl? Wel, zometeen mag je nog eens scratchen. Met de freestylers na dit.

heel veel DJ's die zich de afgelopen minuten gemeld hebben. Zo gaat dat dan als je begint over DJ'en met vinyl. Heel veel mensen die het gedaan hebben en het ook kunnen. En dat scratchen, ja, dat was toch ook een dingetje.

En dan kan je enkel hopen dat het dit weekend en de komende dagen gaat meevallen. Rain on Me, Ariana Grande was dat. En dan heb ik best een heftig verhaal, maar het goede nieuws is wel, het zal met een happy end zijn. Want bij het maken van de track had hij al door dat dit geen gemakkelijke opdracht zou worden. Country muziek en dance, dat gaat volgens sommigen niet samen. En zelf heeft hij ook gedacht om de track dan misschien niet uit te brengen. Maar dat deed hij uiteindelijk wel. En belandde in een tiental landen helemaal bovenaan. En dat was ook het geval in de GDC 40 in september 2013. Avicii, wake me up when it's all over.

0: student maakt van alles mee. Met een kater in de les zitten. Je hond die je cursus verslindt. Of een iets te persoonlijke foto in de verkeerde WhatsApp-groep zetten. Wat is jouw ultieme studentenfail? Stuur jouw gênante verhaal nu door via topradio.be of de Topradio BE-app. Word topstudent 2026 en win een kotfeest voor jou en je vrienden. Top!
1: Make you move. Als het leven even sukt, maak het dan lekker simpel. Met Manna, relax, saus erover.
2: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
3: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
4: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
3: En is dat dan morgen wel opgeladen?
2: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
3: Wow.
2: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
6: Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
7: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
6: Ja.
7: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
6: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
7: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
6: Ja, ja, oh. Ja, schat.
1: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
9: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
10: Richt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
9: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.

0: Als jij iemand bent die muziek maakt, dan zou dit wel eens leuk kunnen worden. Want iemand die we al vaak in de Global Dance Chart gehad hebben, dat is David Guetta. En ook in onze flashback kan hij niet ontbreken. Want soms kan het gewoon leuk zijn dat iemand uitlegt hoe je muziek moet maken.
1: The tail of the kick should finish when the bass is starting. If you have the kick that goes up, and the bass that will... And it's in the same key, then there's nothing more powerful than this.
0: Oké, dus we gaan dat samen ontdekken of de bass en de kick dan goed zitten. Vindt het spannend in deze David Guetta en Vassy. 12 jaar geleden in onze GDC40 in de top 10.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vanavond de currieke?
2: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over je verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
9: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis. Imoscoopman!
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1... Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
12: Bebat.
13: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
14: Check.
13: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
12: Bebat.
13: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

0: Wat zou jij ervan vinden als iemand je naam fout uitspreekt? Bij mijzelf is dat niet zo moeilijk. Koen van der Sloten, weinig fouten mogelijk. Maar ik vind het een vorm van beleefdheid. Dus bij Kygo of Kygo, ik wil het nu wel eens weten.
1: In Norwegian, you say Kygo. And that's like all my friends in Norway, like they call me Kygo. But in English, we say Kygo.
0: Ja, oké. Okay. En hoe zit het dan in het Vlaams? Ja, Kygo of Kygo stond in 2015 in onze hitlijsten. En ook in de GDC voor die helemaal bovenaan. Kygo of Kygo met Conrad. Dit is Firestone.

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Heer het. Til het hoog, til het zwaar. Zet de lading perfect klaar. Geen gedrek, geen gedoe. De Gentse Heftrucks. They love you.
2: De Gentse Heftrucks. Topservice in zowel verkoop als verhuur over heel Vlaanderen. Kijk op gentseheftrucks.be.
3: Hallo, mijn moeder van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een kamionette dat een geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van moeder van dat ingericht heeft. Ja, maar toe verstok het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Moeder van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
4: Staan die technische vacatures nu nog altijd open?
5: Begint er niet over.
4: Check gewoon de personeelsmagneet. Die trekken ervaren techniekers voor u aan.
5: Serieus?
6: Dus niet zoals een interim kantoor.
4: Zonder interim, zonder vacaturesites. Gewoon via personeelsmagneet.be.
3: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
7: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw tote?
8: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is er zo'n sauna.
7: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
8: Sun Wiener?
7: Sun Systems.
9: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
8: Ja, chique ding is dat, hè.
7: Sun Systems. Ja, hallo maat.
10: Weer een prijzen steken of een plong vervangen. Zeg hey.
11: Kom bij Co-Werm in Zedelhem. We zoeken nog elektriciens die van aanpakken weten. We doen de installaties in winkels, fabrieken en zelfs kerken.
10: Machtig, bij meneer Pastoor.
11: Je moet maar even kijken op powerbyco.be.
12: Achtung, Bevelgem! 3 oktober. Das grootste Outdoor-Oktoberfest-Festival van België. Met Gebroeders Co. 5 stages, kermis en veel party.
13: Tickets oktoberfestwevelgem.be.
14: Sta je nu weer in de file en ben je je weer te pletter aan het ergeren?
15: Luister Topschaamteloos. Zo wordt elk saai moment partytime. Topschaamteloos. Hier is het altijd feest.
16: Ook de volledige Topradio playlist.

Elke zaterdagavond bij Top is er Top Schaamteloos. En ik ben altijd benieuwd wat mijn collega Jeroen zometeen gaat spelen. Het is ook zo dat ik bewust niet in de playlist kijk, want zometeen zit ik zelf in de auto te luisteren en ik laat me dan liever een beetje verrassen. Alhoewel de eerste... Wacht, ik ga even kijken. Nee, ik ga het niet doen. We gaan het samen ontdekken, zometeen.

0: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
1: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
0: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
2: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

0: Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Topradio BE-app. Top, we make you move.
1: Top. Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
0: Dit is Top. Top Headlines.
2: Een goede avond. Een speelfiguur in de kasteelmoord is vrijgelaten, dat meldt HLN. Het gaat om Evert de Klerk. Hij ronselde de huurmoordenaar om kasteelheer Stijn Sales te vermoorden. Hij kreeg daarvoor 20 jaar cel, journalist Tim Leskrawaat.
3: Het meeste van die gevangenisstraf heeft de Klerk uitgezeten in een Nederlandse gevangenis tot 7 september. Want dan mocht hij uiteindelijk de gevangenis van Middelburg verlaten op basis van een gratieprocedure in Nederland. En daarmee is Evert de Klerk nu de laatste van alle betrokkenen van de kasteelmoord die de gevangenis heeft mogen verlaten.
2: In Nederland woedt een zware brand in een museum in Rotterdam, dat meldt de stad zelf. Het gaat om het Brutus Art Space Museum. De brandweer is massaal ter plaatse om het vuur te blussen en om mensen uit het gebouw te evacueren. Mensen in de buurt wordt gevraagd om ramen en deuren dicht te houden door de rook. Het is niet duidelijk of er daar gewonden zijn. In Riyadh in Saudi-Arabië zijn vlammen en rook te zien in de buurt van de internationale luchthaven. Een brandstoftank zou daar in brand staan. Verschillende vluchten zijn geschrapt. Het gaat wellicht om een aanval van Houthis uit buurland Jemen. De Saoedische overheid had vanmorgen voor het eerst sinds lang gewaarschuwd voor een mogelijke aanval. En tennis, ons land heeft zich niet kunnen plaatsen voor de eindronde van de Davis Cup. Tegenstander Oostenrijk is op een beslissende 3-1 voorsprong gekomen. Sisu Bergs verloor zijn wedstrijd tegen Rodionov in 2 sets. De setstanden waren 7-5 en 6-3. En dan nog wielrennen. De Deen Hendrik Pedersen heeft de Flandriën Classic gewonnen. Hij was in Haag de snelste van een kopgroep van 14 renners. Hij haalde het voor de Nieuw-Zeelander Lawrence Pitty en Florian Vermeers. Pedersen is 21, het is nog maar zijn eerste profzege. En in Gent duikt de laatste tijd regelmatig een zeehond op. Verschillende wandelaars hebben het dier al gespot. Via de sluizen is het dier daar terechtgekomen. Volgens dierenverzorger Jonathan Meul is dat niet zo uitzonderlijk.
4: Al ongeveer 4 of 3 jaar aan een stuk hebben we eigenlijk tussen juni en september, oktober een zeehond die heel vaak pendelt tussen Brugge en Gent. Meestal tijdens de Gentsfeest begint hij aan zijn periode in Gent en blijft hij dan hangen tot september, oktober ongeveer. We hebben sterke vermoedens dat het om hetzelfde dier gaat.
2: Vanavond nog opklaringen, maar vannacht trekt de regen over het land. Morgen begint de dag met regen. Later wordt het droog met zonnige perioden, maxima tot 20 graden. De volgende dagen droog en vrij zonnig.
0: Top check-in zit erop. Luisteraars Eline uit Ole en Hannes uit Zwalm hadden een correct stoelnummer.
5: 391B.
6: 637J.
7: Jij wint een reischeck van 2500 euro!
0: Bedankt om zo massaal in te checken. En graag tot de volgende vlucht.

0: Yes, yes, yes, yes. Lieve party people, het is weer zover. Het moment waar we hebben naar uitgekeken. Zaterdagavond is begonnen.
1: Het aperitief voor de ultieme zaterdagavond. Het feest begint hier en nu. Dit is Top Schaamteloos.
2: Let's go.
1: Let's go.
0: En we beginnen meteen al schaamteloos van de zijde van de artiesten. Want ja, als ze zichzelf beginnen aankondigen, dan heb ik hier niks meer te doen.
3: Ladies.

Welcome Home met DJ Jean. En welke pareltjes hebben we in dit eerste uur nog zitten? Onder andere Don't Worry Baby van Dumb Dollar, The Big Bad Wolf van Duck Sauce, Astroline, Feel the Fire. Ja, en ook Dini, Silver en Bad B zijn erbij. Deze Turn the Tide.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
0: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
2: Droom je van een eigen zaak? Kom dan naar de dag voor toekomstige ondernemers op Odoo Experience. Vol workshops en inspirerende talks met onder andere Eden Hazard, Fabian Penkaerts en Stijn Ilsen van Noordland. Op zaterdag 26 september in Brussels Expo. Schrijf je gratis in op odoo.com/future.
3: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld. We make you-

0: Een uitzonderlijke editie van...
1: De Schaamteloze Wisselbeker.
0: Want deze week begroeten wij de jongste winnaar ooit. Het is een zekere Mike en hij is amper 9 jaar oud. En heeft deze week met vlag en wimpel de Schaamteloze Wisselbeker gewonnen. Laat het ook een waarschuwing zijn voor iedereen die kinderen heeft. Want dit zal waarschijnlijk bekend klinken. Mike was namelijk fan, om niet te zeggen een beetje verslaafd, van de populaire games Minecraft en Roblox. En hij startte dan ook zijn eigen YouTube-kanaal. Want dat is schering en inslag, al die kleine mannen en soms ook mensen waarvan je denkt, ben je daar niet te oud voor geworden, die een YouTube-kanaal hebben waarop ze gewoon laten zien hoe zij het spelletje spelen. Nu, de jonge gamer Mike wist niet meteen een groot publiek te trekken en daarom besloot zijn vader hem een handje te helpen. Ze kochten advertenties, en ja, dat kostte geld natuurlijk. Eerst gaven ze een luttele $20 uit om zo de video's een beetje te promoten. En dat werkte. Zijn papa legde hem ook van naaltje tot draadje uit hoe hij dat moest doen, zo'n advertentieruimte kopen. Ja, en je voelt het al komen, hè. Dat had hij beter niet gedaan. Want doordat zijn vader zijn creditcard had gekoppeld aan het account van zijn zoon, lag de weg open om veel meer advertentieruimte te kopen. Om een lang verhaal kort te maken, uiteindelijk kwam er een rekening van $118.000 binnen op 3 weken aan YouTube-advertenties. Ja, het YouTube-kanaaltje van zijn zoon was ondertussen populair geworden, maar niet zodanig dat ze er ook iets mee aan het verdienen waren. Ja, en wees maar zeker, dat zal de papa moeten leggen. De Schaamteloze Wisselbeker dus voor Mike, met zijn rekening van $118.000. En de wijze raad... Uw YouTube-kanaal interesseert geen hond.

0: Onze mokken zei altijd, als je niet wilt dat de mensen op je neerkijken, hè, dan moet je zorgen dat ze naar je opkijken. Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen.
1: De vergunning geldt enkel voor een polyvalente ruimte. Polyvalent.
0: Soms vragen ze mij wat je het allemaal opnieuw kon doen.

0: Bel.
1: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
2: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom?
1: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
3: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
4: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
5: Immoscoop, man!
4: Een zeer serieuze partij.
3: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
6: Excuseer, dat is...

0: Bij kip, hè?
1: Ja, dat zijn een kip.
2: Ah, een kip.
0: Ja, met een kip, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
7: It's a Sunweb holiday.
8: Skipas, inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

stelt zichzelf hier even voor als de man die het allemaal gaat oplossen. Mag ik daar een klein beetje aan twijfelen? Kan wel fijne plaatjes maken, dat dan weer wel. Damdala en Tiga, maar vertrouw ze niet hoor, die gasten die zeggen don't worry baby. Tenzij je op zoek bent naar een dik feestje op zaterdagavond, dan zeg ik wel don't worry baby, want dat hebben wij voor jou klaarstaan. Nog tot middernacht is dit Top Schaamteloos met nu The Two Brothers on the Fourth Floor.

0: gaan we nog eens kijken wat ons rijke archief heeft opgebracht.
1: Top schaamteloos. De schaamte voorbij.
0: Ja, je kent het principe. We gaan even kijken welke plaatjes er nog niet in onze top schaamteloze playlist staan. En die dat misschien wel verdienen. En dan botst ik op deze van ja, een groepje dat we natuurlijk heel goed kennen van dit programma. Maar een nummer dat dus ja, door de maas valt, net zoals het dan heet. Fijn, oordeel zelf maar. The Real Thing heet het.

En waarschijnlijk zijn er heel veel onder jullie die nu zeggen... Godverdekken, dat was lang geleden. En jawel, voilà, dat was de bedoeling. Wil je meer horen, laat het dan even weten in de app. The Too Unlimited was dat met The Real Thing.

0: Een blijvertje, zoals we dat hier noemen, blijft de heerlijke Astroline. Feel the fire. My. Time flies when you're having fun. Het eerste deel zit er bijna op. Even zingen.
1: Goedenavond. Een speelfiguur in de kasteelmoord is vrijgelaten. Dat meldt HLN. Het gaat om Evert de Klerk. Hij zat zijn gevangenisstraf uit in Nederland en kreeg daar gratie. Journalist Tim Leskrawa.
2: Evert de Klerk wordt wel eens de organisator van de kasteelmoord genoemd. Hij is degene die een huurmoordenaar heeft geregeld op vraag van dokter André Gijsselbrecht om uiteindelijk kasteelheer Stijn Sales te vermoorden.
1: Hij was veroordeeld tot 20 jaar cel. De Klerk was de laatste veroordeelde die nog in de cel zat. In Nederland woedt een zware brand in een museum in Rotterdam. Dat meldt de stad zelf. Het gaat om het Brutus Art Space Museum. De brandweer is massaal ter plaatse om het vuur te blussen en om mensen uit het gebouw te evacueren. Mensen in de buurt wordt gevraagd om ramen en deuren dicht te houden voor de rook. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. In ons voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zijn eerste overwinning van het seizoen geboekt. Het werd 2-0 tegen La Louvière. In de stand heeft OHL nu 4 punten, evenveel als La Louvière. Wielrenner de Deen Henrik Pedersen heeft de Flandrien Classic gewonnen. Hij was in Haag de snelste van een kopgroep van 14 renners. Hij haalde het voor de Nieuw-Zeelander Lawrence Pithy en Florian Vermeers. Pedersen is 21, het is zijn eerste profzege. In de ronde van Slowakije blijft Lennart van Eetveld leider in het klassement. Hij bouwt wel maar 1 seconde voorsprong op de nummer 2, de Oostenrijk Valentin Hofer. Morgen eindigt de ronde van Slowakije met een bergrit. En in Gent duikt de laatste tijd regelmatig een zeehond op. Verschillende wandelaars hebben het dier al gespot. Via de sluizen is het dier daar terechtgekomen. Volgens dierenverzorger Jonathan Meul is dat niet zo uitzonderlijk.
3: Al ongeveer 4 of 3 jaar aan een stuk hebben we eigenlijk tussen juni en september, oktober een zeehond die heel vaak pendelt tussen Brugge en Gent. Meestal tijdens de Gentsfeesten begint hij aan zijn periode in Gent en blijft hij dan hangen tot september, oktober ongeveer. We hebben sterke vermoedens dat het om hetzelfde dier gaat.
1: Vanavond nog opklaringen, maar vannacht trekt er regen over het land. Morgen begint de dag met regen, later wordt het droog met zonnige perioden, maximaal tot 20 graden. De volgende dagen droog en vrij zonnig.
4: Top check-in zit erop. Luisteraars Eline uit Olen en Hannes uit Zwalm hadden een correct stoelnummer.
5: 391B.
6: 637J.
7: Jij wint een reischeck van 2500 euro!
4: Bedankt om zo massaal in te checken. En graag tot de volgende vlucht. Top schaamteloos.

4, Gate 5.

0: soms zitten er zo van die platen tussen waarvan je denkt, daar moet ik dus echt niks meer over zeggen. Als je dat niet kent, dan heb je in een grot gewoond ergens de afgelopen 30 jaar. Dr. Alban was dat met It's My Life. Heel goedenavond. Onze afspraak op zaterdagavond, die staat als een huis. En zeker als we muziek hebben meegebracht van Armin van Buuren, Modo, Afrojack, Marshall Masters en Scooter.
1: Las rocas donde siempre ibamas. Mañana.

0: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
1: Nog even, alles goed.
0: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
2: Come on.
0: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
7: Oh.
6: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
7: Check.
6: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
8: B-bad.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
10: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
12: promo koken.
13: Vanavond de currieke?
11: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
13: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Top! We make you
15: Hiya, Bobby.
16: Hi, Ken.
15: You wanna go for a ride?
16: Sure, Ken.
15: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: We hebben er weer eentje ontdekt.
3: Helemaal vers, maar toch schaamteloos.
2: De eerlijkheid gebiedt mij dat het niet echt vers is, maar wel nu pas de kop opsteekt. Het is een paar maanden uit, maar blijkbaar zijn er heel veel mensen nu als een blok aan het vallen voor deze. Misschien jij ook. Aqua Jan en Chris Nitro. Hij is Duits vandaar. It's a dream.

Zijn echte naam is Christoph Werner, maar daarmee ga je niet in de showbiz blijkbaar. Dus hij doopte zichzelf om tot Chris Nitro. En Aqua Jen, en It's a Dream. Vind jij dit een even toffe plaat als wij? Laat het dan even weten. Dan hoor je hem nog op zaterdagavond hier. En natuurlijk op onze digitale zender Top Schaamteloos. 24 op 24, 7 dagen op 7. Altijd feest.

0: stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
3: Nog even, alles goed doen.
2: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
4: Come on.
2: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij defensie, meer dan een job, een missie.

een of andere reden moest ik denken aan het nieuwsfeitje dat deze week ook het parlementaire jaar opnieuw is gestart. Ze gaan weer veel bla bla bla doen. Jawel, dat heeft Armin van Buuren ook heel goed begrepen.

0: Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move.
1: Top, we make you move.
2: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8,

0: 4 kleine dier, 5, 6 alte kek, 7, 8 gute nacht.
1: Gelukkig is het zonder beeld vanavond, want anders zou je merken dat wij hier eigenlijk zitten met een beetje schaamrood op de wangen. Het is namelijk zo dat wij graven in ons archief op zoek naar fijne, schaamteloze plaatjes die er tot nu toe nog niet bij horen. En wat hebben wij gemerkt? Deze stond er dus ook nog niet bij.

En officieel moet ik dan aan jullie vragen om te stemmen of die erbij hoort of niet. Maar ik denk dat hier het antwoord redelijk duidelijk is. Toch, Lavash, het eerste wapenfeit van Milk Incorporated. Nog eens op je.

0: Ja, dat is dan blijkbaar toch veranderd in de loop der jaren, want je hoorde mij daarnet expliciet zeggen Milk Incorporated en niet gewoon Milk Inc.
1: Top.
0: Maar blijkbaar is die naam dus een beetje ingekort in de loop der jaren, want zo stond het letterlijk op de hoesje. Ja, zot, hè?
2: Gewond geraakt na een val van de tweede verdieping, dat bevestigt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Het slachtoffer is op de openbare weg terechtgekomen en er is even een veiligheidszone ingesteld. Er loopt een onderzoek. In Italië zijn twee Belgische wandelaars gered in de Dolomieten. Het gaat om twee vrouwen van in de 20. Ze kwamen tijdens hun wandeling in de problemen omdat de rotsen erg glad werden. Ze panikeerden en durfden niet meer verder af te dalen. Ze belden de reddingsdiensten en die zijn hen komen halen. Niemand raakte gewond. Aan het Witte Huis in Washington in de VS is de perspas van een CNN-journaliste ingetrokken. Gisteren had president Trump aangekondigd dat CNN niet meer welkom is op persbriefings van het Witte Huis, omdat de zender volgens hem te negatief bericht over zijn beleid. Toen een journaliste zich vanochtend aanmeldde, werd ze geweigerd en nam de bewaking haar perspas af. CNN spreekt van een aanval op de persvrijheid. En in het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven zijn eerste overwinning van het seizoen geboekt. Het werd 2-0 tegen La Louvière. In de stand heeft OHL nu 4 punten, evenveel als La Louvière. Vanavond nog opklaringen, maar vannacht trekt de regen over het land. Morgen begint de dag met regen, later wordt het droog met zonnige perioden, maxima tot 20 graden. De volgende dagen droog en vrij zonnig.
3: Top check-in zit erop. Luisteraars Elien uit Olen en Hannes uit Zwalm hadden een correct stoelnummer.
4: 391B.
5: 637J.
6: Jij wint een reischeck van 2500 euro!
3: Bedankt om zo massaal in te checken. En graag tot de volgende vlucht.

Uit de tijd toen Uber nog niet bestond. Alana Dante op zoek naar een taxi. Blijkbaar, come on and take me for a ride. Of zou ze er iets anders mee bedoelen misschien? Allee, zou ze durven?

0: Hey, ik zou toch een beetje op mijn hoede zijn als ik van jou was als je met dat soort beloftes geconfronteerd wordt.
1: Dit is Top Schaamteloos op zaterdagavond.
0: I'll be your angel, ja, ja. Het zal wel. Wat ik jou wel kan beloven is dat er dit uur muziek aankomt van Darude, de gebroeders Co. Godzijdank zeg, die zijn er ook nog eens bij. Da Boy Tommy en Topic mag beginnen met Sorry Papi.

verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

hoeft niet echt een specialiste te zijn om hier Maxi Jazz te herkennen. Natuurlijk Fadeless en Salva May. En een single die ja, geweldig hoog werd aangeschreven door allerlei journalisten. Ik geef een paar citaten mee. Insomnia is fenomenaal, maar ik werd pas echt verliefd op Fadeless door Salva May. Nog iemand anders schreef: de pièce of résistance van het album. De meest ondergewaardeerde single van Fadeless ooit. En zo verder en zo voort. Heel hoog aangeschreven, met andere woorden, deze Salva May van Fadeless. Ja, en dan bekruipt mij het gevoel van dat soort klassiekers moet je afblijven. Maar het heeft onze sympathieke vriend, want we kennen hem, Laurent Verry, niet tegengehouden. DJ uit ons eigen land, hij is afkomstig uit Olst, en heeft er deze remix van gemaakt. Was dat een goed idee of niet? Oordeel zelf. Salva May.

heeft het in ieder geval een stuk dansbaarder gemaakt. Dat zeker, maar ja, toch gewaagd hoor om zo'n single als Salva Mae van Fateless door de remix molen te halen. Laurent Wery heeft er zich aan gewacht en we lezen wel op de app wat jullie daarvan vinden. Voor de volledigheid, Salva Mae, het is Latijn voor Save Me, red mij, met andere woorden wel. Wij redden je slechte humeur op zaterdagavond met de grote feestplaten van Top Schaamteloos. En dit is er ook zo een.

Ja, kijk, als die zangcarrière niet helemaal blijft lukken, kan ze nog altijd bakker in worden, want die moeten het ook laten reizen. Vraag het maar aan de warme bakker bij u in de buurt. Rise, dat was Last Go. Of een café beginnen, hè, zoals Mark Uitroeven hebben gelezen in de pers. Café Del Mar, dus Energy 52.

We hebben al verschillende reacties gelezen van mensen die het tofste aan het programma vinden dat er elke week nummers in zitten die je nog nooit gehoord hebt. Voilà, we hebben er weer eentje voor jou. Het belooft indrukwekkend te worden, denk ik dan. Want ze noemen zichzelf Extreme Tracks. Dat valt nogal mee, vind ik. Maar zwart, kan aan mij liggen. Dit is Don't Hold Back.

0: extreem zou ik dit toch niet noemen. Ja, ik kan het mij niet laten om het toch nog een keer te herhalen. Waar komt die naam vandaan van de groep? Extreme Tracks dus. Maar dat zal met de discotheek Extreme te maken gehad hebben natuurlijk. Ja, de music, het is een mysterie soms. Don't hold back, stelden we deze week aan je voor.
1: Come on!

0: Nieuws. Goedenavond. In Jette bij Brussel is iemand levensgevaarlijk gewond geraakt na een val van de tweede verdieping. Dat bevestigt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Het slachtoffer is op de openbare weg terechtgekomen. Er is even een veiligheidszone ingesteld. Er loopt een onderzoek. In Gent gaat de stad strenger controleren op studenten die geen kot, maar een gezinswoning of een appartement huren. Want dat zorgt voor extra druk op de gewone huurmarkt. Verhuurders moeten dan een extra tax betalen van 2000 euro. Schepen van Wonen, Philippe Watteau.
1: Dat zou gaan om een 10.000 à 11.000 studenten die ergens in een gezinswoning of in een appartement wonen. Dat gaat om 3.500 à 4.000 woningen en appartementen. Dus wij willen voor hen andere plaatsen voorzien.
0: Er komen meer studentencomplexen aan de rand van de stad. En in het voetbal heeft Charleroi gewonnen van Cercle Brugge. Het werd 3-2. Charleroi staat zo voorlopig tweede in de stand op 1 punt van leider AA Gent. Cercle Brugge staat op 2 na laatste. Vannacht trekt de regen over het land van west naar oost. Minima rond 16 graden. Morgen eerst nog regen, maar al snel droog met zonnige perioden. Maxima tot 20 graden. De volgende dagen zacht nazomerweer met veel zon.
2: Top check-in zit erop. Luisteraars Eline uit Ole en Hannes uit Zwalm hadden een correct stoelnummer.
3: 391B.
4: 637J.
5: Jij wint een reischeck van 2500 euro.
2: Bedankt om zo massaal in te checken. En graag tot de volgende vlucht.

gebaseerd op een stokoud nummer uit het begin van de jaren 80 van... van wie was dat nu weer? Trans X, als ik mij goed herinner. Maar goed, niemand kent dat groepje nog. Niet belangrijk. Jawel, Paquito dus en Living on Video. Straks onder andere de Soca Boys, Dizzy Rascal, Andrew Medicke is erbij en Mark van Dalen. Maar eerst dit bont allegaartje. Begin mij eens wel stilaan af te vragen. Daar is de grap ondertussen toch ook al vanaf. Maar goed, moeten we maar eens beoordelen. Ja, ook van vaste bouwstenen uit Schaamteloos mag jij natuurlijk jouw mening geven. Altijd welkom. Army of

0: Een uitzonderlijke editie van...
1: De Schaamteloze Wisselbeker.
0: Want deze week begroeten wij de jongste winnaar ooit. Het is een zekere Mike en hij is amper 9 jaar oud. En heeft deze week met vlag en wimpel de Schaamteloze Wisselbeker gewonnen. Laat het ook een waarschuwing zijn voor iedereen die kinderen heeft. Want dit zal waarschijnlijk bekend klinken. Mike was namelijk fan, om niet te zeggen een beetje verslaafd, van de populaire games Minecraft en Roblox. En hij startte dan ook zijn eigen YouTube-kanaal. Want dat is schering en inslag, al die kleine mannen en soms ook mensen waarvan je denkt, ben je daar niet te oud voor geworden, die een YouTube-kanaal hebben waarop ze gewoon laten zien hoe zij het spelletje spelen. Nu, de jonge gamer Mike wist niet meteen een groot publiek te trekken en daarom besloot zijn vader hem een handje te helpen. Ze kochten advertenties en ja, dat kostte geld natuurlijk. Eerst gaven ze een luttele $20 uit om zo de video's een beetje te promoten. En dat werkte. Zijn papa legde hem ook van naaltje tot draadje uit hoe hij dat moest doen, zo'n advertentieruimte kopen. Ja, en je voelt het al komen, hè. Dat had hij beter niet gedaan. Want doordat zijn vader zijn creditcard had gekoppeld aan het account van zijn zoon, lag de weg open om veel meer advertentieruimte te kopen. Om een lang verhaal kort te maken, uiteindelijk kwam er een rekening van $118.000 binnen op 3 weken aan YouTube-advertenties. Ja, het YouTube-kanaaltje van zijn zoon was ondertussen populair geworden, maar niet zodanig dat ze er ook iets mee aan het verdienen waren. Ja, en wees maar zeker, dat zal de papa moeten leggen. De Schaamteloze Wisselbeker dus voor Mike, met zijn rekening van $118.000. En de wijze raad... Uw YouTube-kanaal interesseert geen hond.

0: En dan gaan we nog eens kijken wat ons rijke archief heeft opgebracht.
1: Top schaamteloos. De schaamte voorbij.
0: Ja, je kent het principe. We gaan even kijken welke plaatjes er nog niet in onze top schaamteloze playlist staan. En die dat misschien wel verdienen. En dan botst ik op deze van ja, een groepje dat we natuurlijk heel goed kennen van dit programma. Maar een nummer dat dus ja, door de mazen van net, zoals het dan heet. Fijn, oordeel zelf maar. The Real Thing heet het.

En waarschijnlijk zijn er heel veel onder jullie die nu zeggen... Godverdekken, dat was lang geleden. En jawel, voilà, dat was de bedoeling. Wil je meer horen, laat het dan even weten in de app. The Too Unlimited was dat met The Real Thing.

je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Topradio BE-app. Top, we make you move. Ben jij al member van de Topradio community? Luister, doe mee en mis niet.

Ja, ik had het daarnet over plaatjes waar de grap misschien ondertussen al een beetje vanaf is. Maar dit blijf ik wel funny vinden. De 20 fingers die mensen met een complex nog wat dieper de put in duwt. Heb ik zo het gevoel. Om maar te zeggen, in deze woogtijden zou het allemaal niet meer kunnen. En net daarom moeten we dankbaar zijn dat er zoiets bestaat als schaamteloos. Want dan hoor je het wel nog een keer. Dat van de short dick man, zeg.

0: zit erop. Luisteraars Eileen uit Olen en Hannes uit Zwalm hadden een correct stoelnummer.
1: 391B.
2: 637J.
3: Jij wint een reischeck van 2500 euro!
2: Zalig!
0: Bedankt om zo massaal in te checken. En graag tot de volgende vlucht. Top Schaamteloos. Jeroen Gorus.

0: House of Doom.
1: Ja, ja, we weten het. Daarom heet het ook schaamteloos natuurlijk, hè.
2: Top schaamteloos. Elke zaterdagavond. De hele avond.
1: En we gaan recht naar de hel dat we sommige van die nummers nog durven draaien. We weten het, maar we blijven het lekker doen.

het is een hele mond vol hoor. De Seeky Supreme Dream Team. Dream Team, zo is het. En Dreamer, straks ook meezingen met de 18's. Misschien ook met Anonymous. Alhoewel, dat is een instrumentaaltje. We hebben ook DJ Frank. Ah, dit is wel zeker een meezinger van voilà. Laat je maar gaan met Blaster Jacks en Kate Ryan. Take out.

0: maar toch schaamteloos.
1: De eerlijkheid gebiedt mij dat het niet echt vers, vers, vers is, maar wel nu pas de kop opsteekt. Het is een paar maanden uit, maar blijkbaar zijn er heel veel mensen nu als een blok aan het vallen voor deze. Misschien jij ook. Aqua Jan en Chris Nitro. Hij is Duits vandaar. It's a dream.

echte naam is Christophe Werner, maar daarmee ga je niet in de showbiz blijkbaar. Dus hij doopte zichzelf om tot Chris Nitro. En Aqua Jen, en It's a Dream. Vind jij dit een even toffe plaat als wij? Laat het dan even weten. Dan hoor je hem nog op zaterdagavond hier. En natuurlijk op onze digitale zender Top Schaamteloos. 24 op 24, 7 dagen op 7. Altijd feest.

Het heet Boom, maar je leest gewoon Boom als je Nederlandstalig bent. En dan kan ik mij niet van de indruk ontdoen dat Tiësto dit plaatje misschien ook gemaakt heeft om zijn plaatje op de volgende editie van dat festival daar te verzilveren. Het zou kunnen, hè.

0: son of my bitch. I go to the checkout and the man at the desk say, peace on you. I say, peace on you too, you son of my bitch. I'm gonna back to Italia.
1: Gelukkig is het zonder beeld vanavond, want anders zou je merken dat wij hier eigenlijk zitten met een beetje schaamrood op de wangen. Het is namelijk zo dat wij graven in ons archief op zoek naar fijne schaamteloze plaatjes die er tot nu toe nog niet bij horen. En wat hebben wij gemerkt? Deze stond er dus ook nog niet bij.

En officieel moet ik dan aan jullie vragen om te stemmen of die erbij hoort of niet. Maar ik denk dat hier het antwoord redelijk duidelijk is. Toch, Lavash, het eerste wapenfeit van Milk Incorporated. Nog eens op je radio.

Iconen uit de jaren 90, ja, en die zullen altijd blijven bestaan. Dat heb je met iconen Capella en Move On, baby. Wij gaan richting het laatste uur. En ja, we zitten hier al met eentje die nu al, het is nog geen 11 uur, die nu al boven zijn

0: Top check-in zit erop. Luisteraars Eline uit Ole en Hannes uit Zwalm hadden een correct stoelnummer.
1: 391B.
2: 637J.
3: Jij wint een reischeck van 2500 euro!
2: Zalig!
0: Bedankt om zo massaal in te checken. En graag tot de volgende vlucht.

plezant om terug te horen en ook plezant om goesting te krijgen in pizza op dit late uur. Gigi D'Agostino en La Passion. En met heel veel passie mag ik jou nog een uurtje amuseren hier.

niet echt een specialiste te zijn om hier Maxi Jazz te herkennen. Natuurlijk Fadeless en Salva May, een single die ja, geweldig hoog werd aangeschreven door allerlei journalisten. Ik geef een paar citaten mee. Insomnia is fenomenaal, maar ik werd pas echt verliefd op Fadeless door Salva May. Nog iemand anders schreef: de pièce of résistance van het album. De meest ondergewaardeerde single van Fadeless ooit. En zo verder en zo voort. Heel hoog aangeschreven, met andere woorden, deze Salva May van Fadeless. Ja, en dan bekruipt mij het gevoel van dat soort klassiekers moet je afblijven. Maar het heeft onze sympathieke vriend, want we kennen hem, Laurent Véry, niet tegengehouden. DJ uit ons eigen land, hij is afkomstig uit Olst, en heeft er deze remix van gemaakt. Was dat een goed idee of niet? Oordeel zelf. Salva May.

heeft het in ieder geval een stuk dansbaarder gemaakt. Dat zeker, maar ja, toch gewaagd hoor om zo'n single als Sal van mij van Fateless door de remixmolen te halen. Laurent Wery heeft er zich aan gewaagd en we lezen wel op de app wat jullie daarvan vinden. Voor de volledigheid, Sal van mij, het is Latijn voor Save Me, red mij, met andere woorden wel. Wij redden je slechte humeur op zaterdagavond met de grote feestplaten van Top Schaamteloos. En dit is er ook zo een. We're

hebben al verschillende reacties gelezen van mensen die het tofst aan het programma vinden dat er elke week nummers in zitten die je nog nooit gehoord hebt. Voilà, we hebben er weer eentje voor jou. Het belooft indrukwekkend te worden, denk ik dan. Want zij noemen zichzelf Extreme Tracks. Dat valt nogal mee, vind ik. Maar zwart, kan aan mij liggen. Dit is Don't Hold Back.

extreem zou ik dit toch niet noemen. Ja, ik kan het mij niet laten om het toch nog een keer te herhalen. Waar komt die naam vandaan van de groep? Extreme Tracks dus. Maar dat zal met de discotheek Extreme te maken gehad hebben natuurlijk. Ja, de music, het is een mysterie soms. Don't hold back, stelden we deze week aan je voor.

Hola, er bevindt zich hier al eentje in de zevende hemel. Ik heb de indruk dat onze opdracht volbracht is, stilletjes aan. DJ Sammy in heaven. Ik zou zeggen, feest ze nog. Dat zal wel lukken als je top gewoon laat aanstaan. Tot volgende.